Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie die in oktober begint is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

0: 24 uur per dag.
1: KBC Radio. KBC. Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie die in oktober begint is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen

melden bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie die in oktober begint is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt wordt.

klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

is Edo Peters met het radionieuws. De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. De Amerikaanse president Trump wil die tijd gebruiken om met Canada te onderhandelen. Op zuivel en auto's had de VS 50% importheffing aangekondigd. Eerder al kondigde Trump ook importtarieven aan voor de Europese Unie, maar het Hoge Rechtshof in de VS heeft die maatregel in februari weer vernietigd. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. De autoriteiten proberen hulp en bijstand te bieden aan de getroffenen. In de vaak kleine mijnen zijn de werkomstandigheden dikwijls slecht voor de vele duizenden mijnwerkers. Ook de veiligheid in de mijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek laat veel te wensen over. In de VS zijn 14 studenten en ex-studenten aangeklaagd wegens ontgroeningsrituelen waarbij cocaïne moest worden versneden en verhandeld. De drugshandel zou hebben plaatsgevonden in 2023 en 2024 op de Penn State University in de staat Pennsylvania. Bij wijze van inwijding moesten aspirantleden van de studentenverenigingen cocaïne versnijden en verkopen. Ook de vader van een van de studenten is aangeklaagd. Hij zou geld en drugs hebben weggemoffeld.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. De Amerikaanse president Trump wil die tijd gebruiken om met Canada te onderhandelen. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. In de VS zijn 14 studenten en ex-studenten aangeklaagd wegens ontgroeningsrituelen waarbij cocaïne moest worden versneden en verhandeld. De drugshandel zou hebben plaatsgevonden in 2023 en 2024 op de Penn State University in de staat Pennsylvania. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De aangekondigde importheffingen van 50% tegen Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. Daarmee wordt een escalerend handelsconflict tussen de VS en Canada voor nu gesust. Canada had aangekondigd terug te zullen slaan met heffingen. De VS is verreweg de belangrijkste handelspartner voor Canada. Trump kondigde eerder ook importheffingen aan voor de EU, maar het Hoge Rechtshof in de VS heeft die maatregel in februari weer vernietigd. De beroemde Harvard University heeft een miljoenenschikking getroffen in de zaak rond verkochte lichaamsdelen. In totaal gaat $53 miljoen naar nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking hadden gesteld aan de wetenschap. Een echtpaar dat werkte voor het mortuarium van de Harvard Medical School werd vorig jaar veroordeeld tot celstraffen. Tussen 2018 en 2021 namen ze allerlei lichaamsdelen mee naar huis om die te verkopen op de zwarte markt. Nabestaanden spanden daarop collectief een rechtszaak aan tegen Harvard. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. De autoriteiten proberen hulp en bijstand te bieden aan de getroffenen. In de vaak kleine mijnen zijn de werkomstandigheden dikwijls slecht voor de vele duizenden mijnwerkers. Ook de veiligheid in de mijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek laat veel te wensen over. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Vanaf vandaag worden de afleveringen met verbeterde beeld- en geluidskwaliteit stukje bij beetje online gezet op het YouTube-kanaal van De Fabeltjeskrant. De eerste 10 afleveringen staan inmiddels online. De Fabeltjeskrant was tussen 1968 en 1989 elke dag in de vroege avond op televisie te zien. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment vooral files in Noord-Holland, zoals op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad-Assendelft en knooppunt Zaandam doe je er 15 tot 20 minuten langer over. En ook op de N247 is het druk in de richting van Amsterdam. Tussen Monnikendam en Broek in Waterland-Noord sta je 5 minuten in de file.
4: We are officially the hottest AM station. Oh, yeah.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De aangekondigde importheffingen van 50% tegen Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. Daarmee wordt een escalerend handelsconflict tussen de VS en Canada voor nu gesust. De beroemde Harvard University heeft een miljoenenschikking getroffen in de zaak rond verkochte lichaamsdelen. In totaal gaat $53 miljoen naar nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking hadden gesteld aan de wetenschap. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Er hangen takken over de spitsstrook en daarom is die gesloten tussen knooppunt Beekbergen en afrit Schaarsbergen. Dit veroorzaakt een vertraging van 10 minuten. Ook op de N50 richting Zwolle beland je in de file en wel tussen Kampen en knooppunt Hattermerbroek. Ook hier is je vertraging 5 tot 10 minuten.

0: ABC. Music of the
1: 70's. Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De aangekondigde importheffingen van 50% tegen Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. Daarmee wordt een escalerend handelsconflict tussen de VS en Canada voor nu gesust. Canada had aangekondigd terug te zullen slaan met heffingen. De VS is verreweg de belangrijkste handelspartner voor Canada. Trump kondigde eerder ook importheffingen aan voor de EU, maar het Hoge Rechtshof in de VS heeft die maatregel in februari weer vernietigd. De beroemde Harvard University heeft een miljoenenschikking getroffen in de zaak rond verkochte lichaamsdelen. In totaal gaat $53 miljoen naar nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking hadden gesteld aan de wetenschap. Een echtpaar dat werkte voor het mortuarium van de Harvard Medical School werd vorig jaar veroordeeld tot celstraffen. Tussen 2018 en 2021 namen ze allerlei lichaamsdelen mee naar huis om die te verkopen op de zwarte markt. Nabestaanden spanden daarop collectief een rechtszaak aan tegen Harvard. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. De autoriteiten proberen hulp en bijstand te bieden aan de getroffenen. In de vaak kleine mijnen zijn de werkomstandigheden dikwijls slecht voor de vele duizenden mijnwerkers. Ook de veiligheid in de mijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek laat veel te wensen over. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Vanaf vandaag worden de afleveringen met verbeterde beeld- en geluidskwaliteit stukje bij beetje online gezet op het YouTube-kanaal van De Fabeltjeskrant. De eerste 10 afleveringen staan inmiddels online. De Fabeltjeskrant was tussen 1968 en 1989 elke dag in de vroege avond op televisie te zien. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Van een ochtendspits is niet echt sprake, maar er ontstaan wel enkele files. Op de A4 bijvoorbeeld richting Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd en dat veroorzaakt een afgesloten linkerrijstrook. Tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp doe je er daarom 15 minuten langer over. En 5 tot 10 minuten extra op de A50 richting Apeldoorn. Daar is de spitsstrook dicht vanwege overhangend groen tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo. De A76, Belgische grens richting Duitsland, tussen knooppunt Kinnensheide en Nut, 15 minuten extra. En de N50, Emmeloord richting Zwolle, ook een kwartier vertraging tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek.

my, my, my, my.

0: Dit is KBC.
1: Good morning.
2: Back to the 80s.
1: KBC.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De aangekondigde importheffingen van 50% tegen Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. Daarmee wordt een escalerend handelsconflict tussen de VS en Canada voor nu gesust. De beroemde Harvard University heeft een miljoenenschikking getroffen in de zaak rond verkochte lichaamsdelen. In totaal gaat $53 miljoen naar nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking hadden gesteld aan de wetenschap. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Er hangen takken boven de spitsstrook op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en afrit Hoenderlo is daarom de spitsstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Een ongeluk veroorzaakt voor veel vertraging op de A76 België richting Duitsland. Tussen Stijn en Nut 7 kilometer met 3 kwartier vertraging omdat de linkerrijstrook dicht is. Dan nog de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek doe je er 10 minuten langer over.

0: slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Iran wil Zuid-Europese doelen bestoken als de Amerikaanse president Trump de strijd opvoert. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen rond de regering in Teheran. Als mogelijke doelen noemt de krant Cyprus en Bulgarije. Dat laatste land heeft zijn luchtmachtbasis Bessemer opengesteld om Amerikaanse vliegtuigen te laten bijtanken. Ingewijden in Teheran zeggen dat de oorlog snel wordt hervat. Ayatollah Mojtaba Khamenei benoemde al hardliners op militaire topposities. Zeker 9 doden en 6 gewonden bij een hotelbrand in de Indiase stad Kolkata. De brand woedde vannacht en sloeg ook over naar andere hotels. Er zouden 80 mensen uit het 5 verdiepingen tellende gebouw gered zijn, maar de bovenste verdieping is onbereikbaar. Volgens de politie kan het dodental nog verder oplopen. Mogelijk is de Indiase hotelbrand veroorzaakt door kortsluiting. De brandweer onderzoekt de zaak. Een ware inbraakgolf bij Nederlandse brandweerkazernes. Doelwit is zwaar gereedschap om daar weer andere inbraken mee te plegen. Vannacht was het raak in Sassenheim in Zuid-Holland. Gisteren werd ingebroken in het Brabantse Sint-Michielsgestel. Het is al de 62e inbraak in een brandweerkazerne dit jaar. Vooral hydraulisch gereedschap waarmee beknelde automobilisten worden bevrijd is in trek. Criminelen gebruiken de spullen voor inbraken bij juweliers en elektronicazaken. In Venlo is in iemands kledingkast een levende slang opgedoken. Het bleek te gaan om een jonge, overigens ongevaarlijke netpython die was ontsnapt uit het terrarium van een buurvrouw. Een volwassen netpython kan tot ruim 6 meter lang worden. De eigenares van de wurgslang gaat uitzoeken hoe het dier heeft kunnen ontsnappen en gaat ervoor zorgen dat het niet opnieuw gebeurt. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad sta je in de file tussen Emmeloord West en afrit Urk. Dat komt door een kapotte vrachtauto. Daarom is de rechterrijstrook dicht en doe je er 10 minuten langer over. 10 tot 15 minuten vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Dat komt omdat er takken boven de spitsstrook hangen. Die is daarom afgesloten tussen Apeldoorn en afrit Schaarsbergen. Dan nog de A76 in

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran wil Zuid-Europese doelen bestoken als de Amerikaanse president Trump de strijd opvoert. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen rond de regering in Teheran. Als mogelijke doelen noemt de krant Cyprus en Bulgarije. Zeker 9 doden en 6 gewonden bij een hotelbrand in de Indiase stad Kolkata. De brand woedde vannacht en sloeg ook over naar andere hotels. Een ware inbraakgolf bij Nederlandse brandweerkazernes. Doelwit is zwaar gereedschap om daar weer andere inbraken mee te plegen. In Venlo is in iemands kledingkast een levende slang opgedoken. Het bleek te gaan om een jonge, overigens ongevaarlijke netpython die was ontsnapt uit het terrarium van een buurvrouw. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mons van de ANWB. Op dit moment is er weinig aan de hand op de Nederlandse wegen. 40 kilometer in totaal. Toch een paar opvallendheden. De A6 Emmeloord richting Lelystad. Daar staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook tussen Emmeloord-West en afrit Urk. Voor het verkeer daar betekent dat 10 minuten oponthoud. De A76 richting Duitsland, want bij de Duitse grensovergang staat de Duitse politie te controleren. En daarom heb je vanaf knooppunt Kunderberg 15 minuten vertraging. Dan nog een file in het noorden, de N371 Meppel-Assen. Tussen Uffelte en Dwingelo doe je er 10 minuten langer over.

0: Ontdek de biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij de grote natuurbrand die daar woedt. De hulpdiensten liepen geen gevaar, ook niemand raakte gewond. De enorme natuurbrand is inmiddels ingedampt, maar nog niet onder controle. Hulpdiensten wisten waar de munitie lag, omdat het gebied nauwkeurig in kaart was gebracht. Het vuur woedt in het oosten van België, dicht bij de Duitse en Nederlandse grens. Het is de grootste natuurbrand ooit bij onze zuiderburen. Iran wil Zuid-Europese doelen bestoken als de Amerikaanse president Trump de strijd opvoert. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen rond de regering in Teheran. Als mogelijke doelen noemt de krant Cyprus en Bulgarije. Dat laatste land heeft zijn luchtmachtbasis Bessemer opengesteld om Amerikaanse vliegtuigen te laten bijtanken. Ingewijden in Teheran zeggen dat de oorlog snel wordt hervat. Ayatollah Mojtaba Khamenei benoemde al hardliners op militaire topposities. Zeker 9 doden en 6 gewonden bij een hotelbrand in de Indiase stad Kolkata. De brand woedde vannacht en sloeg ook over naar andere hotels. Er zouden 80 mensen uit het 5 verdiepingen tellende gebouw gered zijn, maar de bovenste verdieping is onbereikbaar. Volgens de politie kan het dodental nog verder oplopen. Mogelijk is de Indiase hotelbrand veroorzaakt door kortsluiting. De brandweer onderzoekt de zaak. Bij Hazenswoude-dorp is vanochtend een dode gevallen bij een frontale botsing tussen een vrachtwagen en een personenauto. Het slachtoffer is een 41-jarige man uit Zoeterwoude. Meerdere brandweereenheden en duikteams zijn ingezet. Ook werd een traumahelikopter naar de plek des onheils gestuurd. Vanwege het ongeval werd de provinciale weg N455 afgesloten. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het ongeval. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt op dit moment vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Daar is de spitsstrook dicht omdat er groen overheen hangt. Tussen knooppunt Beekberg en afrit Loenen loop je daarom 15 minuten vertraging op. Er wordt ook weer gecontroleerd aan de Duitse grens op de A76 bijvoorbeeld richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg betekent dat voor het verkeer daar 15 minuten extra. Dan nog een wegafsluiting, de N455, Benthuizen-Waddinxveen. Die is dicht na een ernstig ongeluk tussen de aansluiting met de N209 en Boskoop. Dan nog een melding vanuit de NS, want tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden geen treinen op de hoge snelheidslijn.

Here Comes the Sun van het prachtige album Abbey Road. De Beatles uiteraard uit de jaren 60. Ach, waar blijft de tijd? Alweer een verse editie van het Zoute Uur op Middenhof, twee frequenties en via de stream te beluisteren. Kate Bush, fantastische Britse zangeres, met The Man With A Child In His Eyes uit de jaren 70.

blokje van drie gehad. Twee nummers uit de jaren 70 en één uit de jaren 60 van de vorige eeuw. We begonnen dus met de Kate Bush en in het midden uit de jaren 60 de onvolprezen Beach Boys en Darling. En net gehoord de Shirts, Tell Me Your Plans. En dan nu, Fairground Attraction in het Zoute Uur, speciaal voor jou en perfect.

In een regionale krant van 4 januari 1973 las ik het volgende. De advocaat-generaal bij het gerechtshof in Den Haag heeft gisteren 500 gulden boete geëist tegen de 35-jarige eigenaar van Radio Noordzee, Edwin Boyer uit Zurich, wegens overtreding van de telefoon- en telegraafwet. De radiozendontvanger werd op 26 augustus 1970 door opsporingsambtenaren in beslag genomen in de kamer van het Grand Hotel in Scheveningen. De apparatuur stond ingeschakeld op ontvangst en was de antenne gericht op het zendschip Mebo 2 op zee voor Scheveningen. Ja, dat Grand Hotel is later nog afgebrand, konden we zien vanaf de Mebo 2. En Boyer die logeerde daar wel eens, wist ik. We are officially the

0: 50 jaar popmuziek.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Ontdek de biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
6: Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij de grote natuurbrand die daar woedt. De hulpdiensten liepen geen gevaar, ook niemand raakte gewond. Iran wil Zuid-Europese doelen bestoken als de Amerikaanse president Trump de strijd opvoert. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen rond de regering in Teheran. Zeker 9 doden en 6 gewonden bij een hotelbrand in de Indiase stad Kolkata. De brand woedde vannacht en sloeg ook over naar andere hotels. Bij Hazenswoude-dorp is vanochtend een dode gevallen bij een frontale botsing tussen een vrachtwagen en een personenauto. Het slachtoffer is een 41-jarige man uit Zoeterwoude. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Wessum en Sint-Joost is je vertragingstijd 5 minuten. De A9, Diemen richting Alkmaar, daar is een ongeluk gebeurd tussen Amsterdam-Belmermeer en Aalsmeer. 2 rijstroken zijn dicht en daarom doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Er wordt ook weer gecontroleerd aan de Duitse grens, op de A76 bijvoorbeeld, richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg betekent dat 5 tot 10 minuten oponthoud. Een wegafsluiting door een ernstig ongeluk op de N455 Benthuizen-Waddinxveen. De weg is in beide richtingen gesloten tussen de aansluiting met de N209 en Boskoop. En dan hebben we nog een melding vanuit de NS, want tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden geen treinen op de hoge snelheidslijn.

0: We zijn alweer ruim een half uur bezig in het Zuiduur en wat een contrast. Maar allebei leuk, die platen die we net hoorden. Dire Straits uit de jaren 80, Walk of Life en The Cats. And sure, he is a cat. En dan nu...
1: KBC's Retro Top 3.

Lekker hè, die retro top 3. Ik ben er klaar mee. Nou ja, heel snel mag ik weer, dus dat valt wel mee. Stuur een mailtje naar mark@kbcradio.nl. En hier is een nummer van de classics voor Spooky.

0: Muziek uit de tijd van de zeezenders. Het Zoute Uur.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De Arnhemse politie heeft 7 mensen opgepakt na onrust in de wijk Geitenkamp. 4 van hen zijn minderjarig, de anderen zijn tussen de 18 en 23 jaar oud. De jongeren staken vuurwerk af, gooiden ruiten in en liepen door de buurt met bivakmutsen. Ze zijn opgepakt op basis van de regels over samenscholing. Daarna keerde de rust terug in de Gelderse stad. Het is volgens de politie al enkele dagen onrustig in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Boeren rijden vandaag met hun trekkers in een protestmars langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze ageren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Omdat de politie op zal treden tegen boeren die op auto of snelwegen rijden, laten ze dat nu achterwege. Ook rondrijden met afgeplakte kentekens wordt aangepakt. De boerenprotesten liggen bepaald niet lekker meer bij de burger. Uit een enquête blijkt dat 60% van de Nederlanders wel klaar is met langzaam rijdende trekkers op plekken waar dat helemaal niet mag. Huishoudens hadden nog nooit voor zoveel geld aan beleggingen, 234 miljard euro. Dat staat in een overzicht van de Nederlandse Bank. In de eerste 6 maanden van dit jaar steeg het bedrag met 15%, onder meer door stijgende beurskoersen. Nederlanders steken het meeste geld in beleggingsfondsen, ruim 91 miljard euro. Ook SpaceX van Elon Musk wist veel Nederlandse beleggers te interesseren. De populairste aandelen bij particulieren zijn ASML, Shell en Rabobank. In België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij de grote natuurbrand die daar woedt. De hulpdiensten liepen geen gevaar, ook niemand raakte gewond. De enorme natuurbrand is inmiddels ingedampt, maar nog niet onder controle. Hulpdiensten wisten waar de munitie lag, omdat het gebied nauwkeurig in kaart was gebracht. Het vuur woedt in het oosten van België, dicht bij de Duitse en Nederlandse grens. Het is de grootste natuurbrand ooit bij onze zuiderburen. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: We are officially the hottest AM station.
0: Onderweg met Bob van Beten.

Eigenlijk vanaf het begin af aan vond ik het al heerlijke muziek. The Police, dit komt uit 1979. Ze waren nog niet zo lang bezig. Sting, ofwel Gordon Summer. Andy Summers, beide van Britse komaf. En dan had je ook nog Stuart Copeland, die Amerikaanse drummer. Ik kijk net even na, die is trouwens 74. Die wordt volgende... Nee, die is 74 geworden, zo moet ik het zeggen. Dat was vorige maand, namelijk dat hij jarig was. Dus het is alweer augustus. Andy Summers, die gitaarspeelde bij de Police. Dus niet Gordon Summer, niet Sting, dus maar die andere. Andy Summers, die maakt ook nog steeds muziek. Die Stuart Copeland dus op drums. Bijzonder hoor. Die maakt nu hele andere muziek. Die treedt ook nog solo op, maar die maakt een beetje... ja. Een beetje orkestrale muziek, zeg maar. En daar toert hij mee rond. Mocht je hem willen zien, binnenkort is hij ergens in Amerika wel weer aan het optreden. Ik kwam al een lijstje tegen. Goed, daar gaat het niet om. We gaan ook niet naar Amerika. Nou ja, als je in Amerika rijdt op dit moment, dan mag je natuurlijk wel even wat laten weten. Dan ben je er vroeg bij. Sowieso. In Nederland is het 7:05. Het vroegste kan ik me voorstellen, dat is dan 5 uur eerder. De Canadezen ook trouwens, maar het kan ook ietsjes eerder zijn of ietsjes later zijn. Waar je ook uithangt, het maakt allemaal niet uit natuurlijk. Goed, Walking on the Moon, maar weer met beide benen op vaste grond. Moeder aarde, lekker onderweg. Het is woensdag vandaag. Ah, er wordt gezaagd vandaag, denk je. Dat klopt, maar wie? Jos de Zilker, Jos de Zager. Alle tijd om te zagen, laat hij al weten via Messenger. 11:45 van de grens van Basel-Saint-Louis. Saint-Louis. Dus voor die tijd nog eentje los in Zwitserland. En vanmiddag ben ik dan leeg. Alle tijd om te zagen. Kijk, dat is mooi. De week gaat door het midden, mensen. Wat een feest. Jos, succes straks. En sowieso met de zaken doen vandaag. Met de wielen. Het laden lossen in dit geval ook nog. De Tukkentarsa is erbij gekomen. Komt vers binnen van de pers via Messenger. Bob van Beten. Edwin is erbij. Edwin van Tielbeke. Joop, die is er. Denk ik ook bij. Even kijken wat berichten. Jouw Bob en alle luisteraars van onderweg. Ik ben erbij hoor. En wat je gedaan hebt horen we zo meteen nog. Jeroen Schild, Chippy, Martin, Hans de Viking, Ruud, Cowboy Phil, Gerrit de Winnetoe, Bijlsma. Kortom, bekende clubje. En Harry is er ook in Brisbane. Hey, Down Under. Good evening, Brisbane. Dit is Taylor Swift.

zometeen gaan we een eerste ronde met post doen via bob@kwcradio.nl. En ik riep al eerder ook Messenger, Bob van Beter. Eerst 98 degrees. Poeh, ik vond het al behoorlijk warm worden. Oh, Fahrenheit, dat scheelt. En Stevie Wonder, samen in True to Your Heart uit 1998 onderweg op KBC.

0: Stevie Wonder. And True to Your Heart. En 98 Degrees was volgens mij een familie van Stevie, maar ik weet het niet meer zeker. Weet je wat ik wel zeker weet? Dankjewel Harry voor het doorsturen. Het is vandaag de dag van de aardappel. Wat een idioot, wie doe ik nu? Want de dag van de aardappel, altijd lekker. Lekkers vind ik gebakken en dan bedoel ik meer gefrituurd eigenlijk. Ja, dan denk ik toch meer aan friet bijvoorbeeld. Of aardappeltjes uit de oven met de schil, ook zo lekker. Ik krijg een heel trek.
1: In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team.
0: Ah, leuk toch? Ja, heerlijk, ja. Met B.A. Baracus, Murdoch, Hannibal en Face. Ik heb wat afleveringen, ik heb ze allemaal gezien bij de trots. Volgens mij. Ja, zeker wel. Ik denk, doe even ondersteunend muziekje, even wat herinneringen ophalen. Heb je dat wel gezien, die A-Team? Ik bedoel, vroeger veel. Ja, hè? Dat dacht ik al, ja. Messenger Bob van Beter en bob@kbcradio.nl. Ik noemde Joop al eventjes dat hij onderweg was en aan het luisteren is. Vanmorgen geladen in Woelfraat en nu naar de Eemshaven aan het rijden. En nog twee keer de wekker en dan is het weekend, denk ik dan. Denk ik dan. Maar jij gaat vakantie vieren, hè? Ja hoor, zegt hij. Joop en Monique, we gaan weer met ons campertje op pad. Nou, en dat is met een wagen, joh. Echt dubbelassig. Ja, zeker wel. Ja, aan de voorkant, hè. Dubbel sturende assen heeft hij. Ja, geweldig. En dan nog eens een keertje drie assen achteraan. En dan komt er nog een aanhanger achter, ja. Joop en Monique met de LZV onderweg. Nee, flauw. Ik heb die camper... ik heb hem gezien, dit campertje. Nou, camper, zeg maar. Mooi om te zien. Veel geluk en plezier de komende weken dan. Vanaf over twee keer de wekker zetten, zeg maar. Heb jij voor mij nog een bakkie koffie? Daar heb ik het niet over gehad. Tuurlijk is geen probleem, Joop. En straks een tostietje kaas en ham en ham en kaas. Ja, joh, de kantinejuf maakt het allemaal voor jou in orde. Je kent haar natuurlijk, hè. Messenger Bob van Beter en bob@kbcradio.nl. BB is erbij. Barry Bennebroek nog niet. Maar Bart Barends wel. Goedemorgen, Bob en alle onderweggertjes en luistervinkjes. Maandag en ook gisteren helaas niet gelukt om te luisteren. Maar vandaag ben ik er dus wel bij. Vorig om 8:00 gemeld bij het losadres in Hamburg. Heb je nog lekker gegeten gisteravond, hamburgers? Ja, hè? Ja. Nou, echt waar, om 11:00 lossen? Nou, maar de koffie met een bolletje melk en een uitsmijtertje hamkaas zometeen, dat gaat er wel in, dat dacht ik wel, ja. Oké. Maar ik moet je zeggen, als je in Duitsland staat, doorgaans, Duitse café. Gemütlich, herrlich, zeg maar, ook. En een tasse café bieten? Van mij, bij deze. Sinds het weekend hebben de kinderen ons aan de stappenteller gezet. Echt waar? En nu vergeet ik steeds mijn telefoon in mijn zak te doen. Oh, maar daar heb ik wat op verzonnen. Lekker schudden met de telefoon. Oké. Speel niet vals. Kan dat echt of niet? Ja, ik heb dat ook niet op mijn telefoon, want als ik activeer het nooit. Maar als wij gaan fietsen, dan heeft Marit, mijn vriendin, het ook altijd. Die heeft altijd inderdaad de stappenteller. En dan zien we precies hoeveel stappen, / hoeveel keer wij die pedalen hebben laten rondgaan. Dus ja, hopelijk tot morgen. Ik zeg Bart Barends, dat zou toch even fantastisch zijn. En allemaal een fijne werkdag toegewenst. Marcel Duitser dan, ich bin wahrscheinlich tot volgende week dinsdag thuis. Oh, omdat de Kiwa het niet voor elkaar heeft gekregen om mijn bestuurderskaart op tijd te leveren. Er ging daar nogal wat verkeerd, dat meen je niet toch? Dat is toch idioot dit? Maar goed, ik kan nu lekker luisteren. En niet alleen, samen met mijn vrouw, met Daphne. Met een kopje koffie en naar jou luisteren, ja. Heel goed. Daphne, hij luistert altijd naar mij, hoor. Naar mij wel, ja. Groetjes uit een regenachtig Almelo. Koffie komt eraan, hè. Oh, de eerste bak is al klaar. Die gaat naar Daphne. En dan naar de tuinman. Ook hij is van de party, denk ik. Ja, zeker. Foto's ook wel getuigen van het feit. We zijn er weer. Maar gisteren, joh. Gisteren druk geweest met de kleinkinderen. Met Sarah en met Julian. Ook nog eens even naar de kinderboerderij geweest. Was leuk. En s'avonds hier thuis pannenkoeken gegeten. Ah, dat is toch wel leuk. Even kijken naar de foto. Martien kijkt door het gaatje heen. Je ziet een boer... een tuinbroek, zeg maar. Ja, dit staat jou geweldig. Het is net echt. Het is net echt. Ja, leuk. En dan een van de kleinkinderen. Oh ja, dit is... Oh, Sarah met de kat van de boerderij. Leuk hoor. Leuke kinderen ook, zeg. Tjongejonge. Hebben jullie goed voor elkaar? Zeker. Nou, nog meer posten. Ja, ik ga nog even door. Tuurlijk, ja. Dank voor het sturen, Martien. Groetjes aan je weet en wel, die misschien wel in de buurt is op dit moment. Rudy, de groeten. Edwin van Tielbeke zegt goedemorgen. Alle tijd, is dat Jos? Dit is Jos, die komt weer tussendoor. Nee, nee. Goedemorgen Bob, ik ben present. Dat is wat Edwin van Tielbeke uit Lemelenveld zegt. Nou, ik ook. Mooie combi Edwin bij twee. Nou, nog even naar Jeroen Schild. Ja, Jeroen, wat heb je te melden? Kom erin.
2: Ja, goedemorgen Bob. Hallo luisteraars, ik ben er ook weer bij. Ja, nou, ik ben gisteravond tot... Hoe zeg je dat? Houdens.
0: Ja, dat weet ik wel. Houdeng, zeg ik altijd.
2: Bij Relais de Spiru, hè?
0: Oh, dat was goed, hè?
2: Gezellig.
0: Ja.
2: Een minuutje of 6:30. Ik heb samen gegeten met een collega van Ruud en Luc.
0: Een NRC, hè? Ja.
2: Rood Cargo.
0: Ja.
2: En ik zou lekker op tijd naar bed gaan, maar het is toch iets later.
0: Ja?
2: Want gezelligheid kent geen tijd.
0: Ja, dat is zo best, ja.
2: We hebben s'avonds nog even na het eten even lekker buiten gezeten.
0: Mm-hmm.
2: En met de nodige versnaperingen. Dus ik lag uiteindelijk 10:30 of zoiets op bed.
0: Dat ben je niet.
2: Nou, vanmorgen ben ik 5:00 weggereden. En 7:00 gelost op het land. En ik heb ze juist geladen bij Laon. En dan ga ik naar Bels in Herzelen. Ja, dan moet ik daarna nog eventjes wat afval laden in Eke voor Zeewolde. Maar ja, goed, daar zit de dag toch ook wel aardig op.
0: Ja, lijkt me wel, ja.
2: Maak een mooie uitzending van met z'n allen. En we spreken elkaar morgen wel weer. Goedjes, hoi.
0: Hey, Jeroen Schild, mensen. Nou, eentje nog dan. Dat is alleen maar een duimpje dat ik stuur. Ik zei het al naar de vinkering naar Hans. Ik wacht toch op de fotoreportage. Komt er zo meteen aan. Oh ja, MRC weer tussendoor. Ruud. Hey, mammoetroodkakko's. Ruud van der Zee. Rudy van der Meer. Goedemorgen, Bob. Deze week nationaal bezig. Ik ben nu in Middelburg. Een elektrische machine laden voor Dordrecht. Zo, jij durft. Hoe dichterbij... Ik zeg niks. Sorry, Dordtenaren. Nee hoor, ik vind jullie hartstikke aardig natuurlijk. Ja, dat is echt een vooroordeel hoe dichter bij Dordrecht en Rotterdam wordt. Dat kun je niet maken. Ik vind dat heel gek. Maar de Rotterdammers, hè, die zeggen dat meer, hè. Ja, en ik hoorde laatst ook weer wat tussen Rotterdam en Amsterdam. Die kunnen elkaar echt niet luchten, zelf idioot. Want als ik zeg dat ik geboren ben in Amsterdam... ik zou me niet in Rotterdam durven vertonen... terwijl ik Rotterdammers ontiegelijk aardig vind... en ook eigenlijk helemaal niks meer heb met Amsterdam. Ik ben er al een tijdje weg. Laten we zeggen, 46 jaar ben ik daar weg, dus dat is best wel lang. Nee hoor, ik woon goed hier aan mijn plassie, zeg maar. Ja, het water, maar... het overigens behoorlijk waterig is en er steeds meer water bij komt. Want het komt uit de lucht vallen alsof het niks is. En lekker is dat en goed ook voor de moeder natuur. Dat dacht ik wel. Zometeen Echo Smith en Cool Kids. Maar eerst Wijnand bij de ANWB.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Komend weekend gaan er in Duitsland diverse snelwegen dicht door werkzaamheden. De A2 Hannover richting Dortmund gaat dicht bij knooppunt Kamen. De A40 Dortmund richting Essen wordt afgesloten bij Bochum. En de A52 Düsseldorf richting Essen gaat dicht bij Essen. Alle afsluitingen zijn van vrijdagavond tot maandagochtend vroeg. Verder is de A44 Essen richting Düsseldorf dicht tussen Velbert Noord en Hettersheid. Dit duurt nog tot 30 oktober. In België is deze hele maand augustus kans op vertraging op de A12 Antwerpen-Brussel. Er zijn werkzaamheden tussen Londerzeel en Meissen. Het verkeer wordt via de andere weghelft geleid. De E19 Antwerpen richting Brussel, ook daar is een grote kans op vertraging. En dat is het geval bij knooppunt Machelen, daar wordt aan de weg gewerkt. Bij de aansluiting met de Ring van Brussel. Er is daar maar één rijstrook open en die werkzaamheden duren nog tot eind september.
4: Dit is Onderweg. Bob van Beteren.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde. Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
3: Het boek Van Amstel tot Noordzee. Vol exclusieve interviews met omroepcorrivé Tineke de Nooi, zangeres Connie Vink, presentatrice Inge Diepman, correspondent Mitra Nazar, meesterpianiste Marietta Petkova en vele anderen is nu verkrijgbaar in de webshops en de winkels van KBC en het Museum van de 20e Eeuw. Van Amstel tot Noordzee. Het mediaboek met onthullende verhalen en nooit gepubliceerde foto's. Bestel het nu

0: Guido Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Arnhemse politie heeft 7 mensen opgepakt na onrust in de wijk Geitenkamp. 4 van hen zijn minderjarig, de anderen zijn tussen de 18 en 23 jaar oud. De jongeren staken vuurwerk af, gooiden ruiten in en liepen door de buurt met bivakmutsen. Boeren rijden vandaag met hun trekkers in een protestmars langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze ageren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Huishoudens hadden nog nooit voor zoveel geld aan beleggingen. 234 miljard euro. Dat staat in een overzicht van de Nederlandse Bank. In België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij de grote natuurbrand die daar woedt. De hulpdiensten liepen geen gevaar. Ook niemand raakte gewond. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een kapotte vrachtauto veroorzaakt vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Zaltbommel staat hij op de rechte rijstrook. Daarom is hij afgesloten. Je doet er 15 minuten langer over.

0: Wie wilde met me dansen?
1: Nou ja, ik wil met jou wel dansen, maar mijn voeten doen zo zeer. Was toch ook een plaatje? Ik zeg André van Duin, maar het was volgens mij van een andere artiest. David Bowie was het wel in 1983, wel een succes voor hem. En terecht natuurlijk, ja. Ho, ho, ho, meer muziek zo meteen onderweg. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Een rondje post met Gerbert, met Jaap en de Highwayman meldt zich ook. Maar eerst nog even een bakkie. Lekker hoor. En niet te vergeten, even aandacht voor Bob de Blob. Welke artiest zetten we vandaag in de spotlight met 2 of 3 nummers uit zijn, haar of het oeuvre van de groep? Dat kan ook. Ideetjes en welkom, hè. Laat weten, Messenger Bob van Beten op bob@kbcradio.nl. En voor het volgende uur aansluiten voor de muzikale ketting. Wel leuk om die weer een stukje langer te maken. Met 3 nummers. Aansluiten op een woordje uit de titel De Verzonken Stad. Van Frank en Mirella. En wie merkte ook weer gisteren op dat ze niet heten? Drank en Jan volgens mij. Hè? Ja, Rommelke was dat. Die had de smaal meteen aan de mond. Niet Frank en Mirella, maar Drank en Rivella. Zo. Oké. Okay. Een andere Frank mag ook. Of een andere Mirella. Die ken ik niet. Ik ken wel een andere Frank. Frank Stallone bijvoorbeeld mag dan. En Far From Over. En iets met stad mag ook. Of iets met verzonken. Nou, verzonken of niet, je mag een ideetje doorgeven. Nogmaals, Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Nou, eens even kijken naar Gerbert dan, zijn berichtje. Wat heb je, Gerbert? Hij staat in Staabroek. Nou, de tweede avond was het alweer raak, hoor. Gezellig een avondje met Jan Willem op Staabroek gezeten. En ondanks de rumoerige akoestiek al daar, in die oude tent, prima gegeten. Kijk, dat is dan wel weer leuk. Na wat rommelmarkt in het gezellige... Rommelmarkt? Na wat rommelen moet het natuurlijk zijn. In het geweldige Antwerpen. Nu weer naar de... Naar Gent. De naar Gent. Nee, die spellingscorrectie is echt heel slecht dit hoor. Goed, van Antwerpen nu weer naar Gent gereden. Lekker bezig daar met steen, met staal, met het sentiment. Een leuk plaatje van Normaal. Doe eens Normaal. Wil je die draaien? Oeh, ja, dat is even zoeken naar een leuk plaatje van Normaal. Sorry, en René wordt nu ook boos. René S, die denkt, ja, is de normaalste chauffeur. Nee, is waar. Normaal is best leuk. Oh, misschien ook leuk om hem in de spotlight te zetten met 3 nummers. Ik voeg ook even een stoere foto toe van de Space Shuttle. Die ga ik even bekijken. Oh ja, geweldig. Daar sta je dan mooi. Vanaast Cape Canaveral zelf. Schenk. Tank. Die staat naast de... Het is inderdaad net een space shuttle. Geweldig. Als een raket, zeg ik. Messenger, Bob van Beten. We gaan verder met de mail. Bob, Jaap hier. We zijn luisterrijk, hoor. Jaap, Jo en Björn. Natuurlijk, de hond is er ook bij. Vinden we wel zo gezellig. Ja, ja. Ik moest even denken. Ja, Chica-team is dat natuurlijk. Ja, de Chica's zijn er. 2 kano's dus graag. Lekker bakkie. Jaap, Jo en de hond is Björn, hè? Ja. Ja, gezellig dat jullie er zijn. In het mooie huisje. En de Highwayman dan? Nou, goedemorgen Bob en onderwegjes. En hij staat, of zit, vanaf de Spoldersluis Zwolle. Alles een beetje in de gaten houden. Even een dagje hier voor Vadertje Waterstaat. Morgen heb ik een late dienst op de bedieningscentrale. En dat is in Lelystad. Natuurlijk in het provinciehuis. Daar houdt hij de sluizen en bruggen in de omgeving weer in de gaten. De Spoldersluis in Zwolle. Fotootje, Highwayman. Ja, ja, als er niet te veel kleine scheepjes voorbij komen, heb je daar wel tijd voor. Ik ben benieuwd hoe dat het daar uitziet. Lekker onderweg. Wim is erbij gekomen. Maar die is niet onderweg. Die zit thuis met een boord. Even kijken hoor. Oh, ik zie Henriette op de bank zitten. Ja, zijn vrouw. We luisteren samen naar Bob, Bob, Bob, Bob. Ja, tuurlijk ja. Henriette, goedemorgen. Wim, goedemorgen. Hou je het nog een beetje vol met je man, Henriette? Zeker. De liefste oma van Nederland, zeg maar. En Wim nog steeds thuis met de poot. Je hebt wel hele sexy kous aan, Wim, moet ik je zeggen. Ja. Hij zit natuurlijk met de poot nog steeds omhoog. Dus niet echt lekker natuurlijk, om weer pijn en zo. Kom, een beetje tempo draaien in beter worden met het been. Been te worden, Wim. Gezellig dat jullie er zijn in elk geval. In Riesen. Reizen voor de niet-kenners. Chrisje van Venderich. Ja, die is er weer bij. Zo, wat was je dan? Nou, 3 weken vakantie. Het was prachtig in de Ardèche. Nou ja, heerlijk. Helaas niet alles gedaan wat we wilden. Het was 35 tot 38 graden elke dag. Ja, dan is de puf te gauw uit, hè. Net te warm voor veel activiteiten te ontplooien. Nu al een paar dagen trouwens aan het hobbyen in de buurt. Rustig een beetje opstarten. Chrisje van Venderich, Chris Bennebroek, dank je wel. En nog even een berichtje van Dirk. Waar was Dirk gisteren? Nou, gistermiddag heb ik geladen in San Giovanni van Darno. Voor Gouda. Op naar de kaarsen en de kazen, zeg ik dan maar. Ja, zo is het. Nou, je hebt natuurlijk ook kaas uit Noord-Holland die ik heel erg lekker vind. Zo. En Hans is erbij. Hey Hans, vriend. Vriend van de show, vriend van Rijka ook. 2 keer. Kopje koffie als het kan. Rijka is namelijk ook thuis. Kijk. Dit is voor Rijka, Hans, afblijven. Want deze is voor jou. En gisteren hadden we al het verzoekje. En eergisteren ook natuurlijk een plaatje van Henk Wijngaard. Maar beter zeggen een plaatje voor Henk Wijngaard. Dat hij maar gauw een beetje beter gaat worden. Kees, José, Buk zijn erbij. Ja, de 3 musketeers. Die ga je zo meteen. Nou, nu gelijk maar even een berichtje doen. Vanmorgen gelost en geladen. En nu op weg naar Frankrijk. Lekker een routier opzoeken. Iedereen een fijne dag gewenst. Van ons. De 3 musketeers. Kees, José en Buk. En Chippy heeft al een ideetje voor de ketting. Oké. En dat. Wat zou dat dan moeten zijn? Dat weet ik niet. Eerst gaan we Chippy nog eens even beluisteren. Die was er vanmorgen vroeg ook al bij toen ik bij radio het programma mocht maken. Ook leuk als je daar even een berichtje naartoe stuurt, hè, als ik 's morgens ben. Dan voel ik me niet zo alleen en zo vertrouwd dankzij dit programma. Onderweg op KBC. Dit zijn de motors. Laten we maar even vliegen naar de luchthaven. Kijk, er vertrekt er weer eentje vanaf die airport.

0: De motorstarter hebben de meesten van ons gedaan. En dan ben je weer lekker op dreef en lekker op gang gekomen, denk ik dan. Met de motor's een airport, onderweg op KBC Radio. Hey! De kantinejuf heeft even een tostietje voor me neergezet. Of ik even wil volproeven. Nou, dat hoeft helemaal niet. De lekkerste tosties uit de kantine van de kantinejuf hier beneden. Bestel je gewoon via mij of rechtstreeks bij haar. Maar dat kan via mijn messenger Bob van Beter. En bob@kbcradio.nl, dat is allemaal prima. Hey, morgen Bobby. Ik heb met gelost in de Ardèche. Peppy is erbij, mensen. Peppy van de Wit. Geest. In de Ardèche. Allez. Oké, lekker temperatuurtje ook. Ja, maar hoeveel dan? Hoeveel dan, hè? Ik denk 19 graden. Dat is een beetje gokje, hoor. Een wilde gok. Nu op weg naar IRS. IRS, even een rondje bloembollen lossen. En ja, dat is even laag, hoor. Niet te ver doorrijden, hè, in IRS. Krijg je natte voeten. Of natte banden. Maar ja, sowieso doorrijden is niet handig in de Mediterranee. Die zo blauw, zo blauw, zo blauw is. IRS tussen Marseille en Monaco in. Nou, tussen Marseille en Cannes. Of, nou ja, meer ingezoomd tussen Marseille en Saint-Tropez. Ik ben nog nooit in Saint-Tropez geweest. Wel in... Ja, ik ben daar wel eens geweest, hoor. In Monte Carlo, Monaco. 40 jaar geleden. Dat wordt weer eens tijd. Zou het verbouwd zijn intussen, denk ik dan. Goed, terug naar... jawel. De groet aan de banden... Nee, aan de koekkoning Jeroen. Jeroen, aviateur. Ja, natuurlijk krijgt hij de groetjes van Peppy. Jos, Fink, Mike, Noble. Mike ook een nobele groet van vriend Steven. Peppy dus. En de witjes, en er zijn er nog wat. Oh, en Ruud van der Zee. Ook de hartelijke groetjes aan jou natuurlijk, van Peppy. Nou, kijk, daar wil je het van hebben. Rijk en Hans hebben de koffie ook alweer ontvangen met een duim omhoog. Nog een duim erbij. Ga lekker, doe even een duimpje terug. Even grappig, ja. Nou, en André willen we nog even horen, als het kan. Ja, zeker willen we André horen. Oh, en Jeroen niet te vergeten. Dre, goedemorgen.
1: Morgen, Bob en alle luisteraars.
0: Hallo. Wat is er allemaal?
1: Ik zit er ook erbij.
0: Oei, oei.
1: Nou, ik sta bij de spoelhal. Ik heb gisteravond op Barneveld staan. Samen met Bo van de dochter van Joop van Treurenburg.
0: Oh, wat gezellig. Ja.
1: En nou heb ik vanmorgen gelost, afgeladen in de Moerdijk. Die heb ik gelost in Amsterdam.
0: Ja.
1: Dan sta ik hier weer bij de spoelhal.
0: Ja.
1: Dan ga ik zo meteen spoelen. En dan is mijn werk ook weer veranderd. Want ik ga laaien voor Krevecoeur. Dus ga ik die reis laaien in Dordrecht.
0: Ja.
1: Komt in ieder geval weer helemaal goed. Dus vanavond zit ik hoogstwaarschijnlijk bij Lager Groot als alles mee zit.
0: Ja.
1: Dus ja, we gaan het meemaken.
0: Ja.
1: Maak er in ieder geval een mooie uitzending van. De groeten iedereen. En tot morgen weer. Houdoe.
0: Nou, doe. Chippy zegt Tol Hansen en Big City voor de ketting. Wat dacht je daarvan? Ik zeg, daar zijn we goed, de verzonken stad. Hartstikke goed. Wat wil je verder nog zeggen? Goedemorgen trouwens.
2: Goedemorgen, Pop en onderweg is.
0: Ja.
2: Ah, daar is hij weer.
0: Chippy. Martinez.
2: Ja.
0: Zeeman.
2: Martinez.
0: Ja. Vertel.
2: Staat nou op het momentje in Venlo, midden in het centrum.
0: Oh.
2: Net gelost.
0: Met een zeeman.
2: We gaan nu richting Reuver.
0: Ja, Annie.
2: Was er vroeg bij.
0: Ja.
2: Ik had er een paar eruit. En dan Reuver, dan Roermond, Heinsberg en Stein.
0: Jij durft.
2: En dan ga ik weer koppelen.
0: Ja.
2: In Ittervoort. Dus mijn dag is wel gevuld.
0: Dat denk
2: en ik zal vanmiddag ook nog wat doen met die andere trailer.
0: Ja.
2: En dan is het donderdag, denk ik, richting Duitsland, richting Keulen.
0: Oh, je gaat toch verder door?
2: Ja, een paar winkeltjes.
0: Ja.
2: Hoop ik vrijdag nog een beetje op tijd terug te wezen. Maar dat gaat wel lukken. Voor de rest weinig te liegen en te bedriegen.
0: Weer niet?
2: Als je voor mij nog een bakje pleur hebt in een kostie, dan gaat het helemaal goed keuken. Nou,
0: ja.
2: Iedereen een fijne werkdag en tot later.
0: Chippy, dankjewel. Doe eens normaal. We gaan er een paar laten horen. Mama, waar is mijn pils? Als eerste maar eventjes. In plaats van koffie kun je dat ook vragen. Je krijgt het niet, maar je kunt het altijd wel vragen. Onderweg, Bob dubbelop.

Hij is al bezig. Oh, het is ook 12 uur natuurlijk. Ja. Jos is lekker aan het zagen. Goed zo. De week gaat weer door het midden. Oh jongens toch. Oh joh. Oh, dat gaat lekker. Wel een hele dikke boom heb je uitgekozen deze week om de week door het midden te zagen. Zo, moet je kijken wat een spierkracht, Jos. Uit de zilk. Jos de Zager. Jos de Zilker. Ga even lekker, Jos.

0: De week is weer door het midden, mensen. Kopje koffie van mij, Jos. En een compliment van ons allemaal. Onderweg.
1: Ontdek de biotica-lijn van Ortica. Beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen. Hey!

0: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Oppositiepartijen Pro en Ja 21 moeten elkaar niet uitsluiten bij de begrotingsgesprekken. Dat vindt D66-fractievoorzitter Jan Pater Notte. Beide partijen hebben aangegeven dat de verschillen te groot zijn. Volgens Pater Notte zijn er weinig oppositiepartijen die mee willen denken, dus moeten ze elkaar niet uitsluiten. 10 zetels heeft het minderheidskabinet nog nodig voor een meerderheid in de Tweede Kamer, maar het kabinet is uit op een nog bredere meerderheid. Na DNA-onderzoek is in Zwitserland de identiteit vastgesteld van twee mannen van wie eind vorige maand de stoffelijke resten in het kanton Valais zijn gevonden. Het gaat inderdaad om twee Belgen. Zij waren toen zij in 1992 zoek raakten 39 en 41 jaar oud. De autoriteiten hadden ook hun documenten gevonden. Het tweetal verdween tijdens een bergtocht op het Weissmies-massief. Zij waren door slecht weer overvallen en bereikten nooit hun hut. Er is destijds naar de twee gezocht, maar toen werd er alleen een rugzak gevonden. Boeren rijden vandaag met hun trekkers in een protestmars langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze ageren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Omdat de politie zal optreden tegen boeren die op auto of snelwegen rijden, laten de boeren dat nu achterwege. Ook rondrijden met afgeplakt kenteken wordt aangepakt. De boerenprotesten liggen ook bepaald niet lekker meer bij de burger. Uit een enquête blijkt dat 60% van de Nederlanders wel klaar is met langzaam rijdende trekkers op plekken waar het niet mag. De organisatie van de 255 kilometer lange wielertocht Diekirch-Valkenswaard, die voor komende zaterdag in de agenda staat, gaat vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen niet door. De route van de tocht loopt dwars door het natuurgebied en de organisatie vindt dat de gezondheid en veiligheid van vrijwilligers en deelnemers op de eerste plaats staat. De kortere tocht van zo'n 150 kilometer gaat wel door. Het weer grotendeels bewolkt met hier en daar buien. Aan de kust kan het opklaren. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het een graad of 20. Dit was het Radio Nieuws.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Een kapotte vrachtauto veroorzaakt vertraging op de A2 richting Utrecht. De rechte rijstrook is dicht tussen Rosmalen-West en Zaltbommel en daarom is het een kwartier file rijden geblazen. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staat een te hoog voertuig voor de keteltunnel. Die zorgt ervoor dat twee rijstroken zijn afgesloten en je vertraging is tussen Den Horen en knooppunt Ketelplein 20 minuten. Op de A50 richting Arnhem staat ook een vrachtauto met pech tussen Vaassen en Apeldoorn op de rechte rijstrook. Hier een kwartier extra. Tot slot nog de A67 Eindhoven richting Duitsland. Tussen Venlo Noordwest en Velden heb je 10 minuten oponthoud.
2: The mighty KBC, where the music never stops.
3: We are officially the hottest AM station.
4: Onderweg met Bob van Beek.

Okay. Madonna en Vogue uit 1990. Eerste muzikale bijdrage in dit tweede uurtje van het radioprogramma voor jezelf en van jezelf en voor iedereen eigenlijk, ja. Dat is lekker, hè? Om dat te kunnen zeggen, lekker breed. Het programma dat bijna 21 jaar geleden voor het eerst horen was bij de Wereldomroep via de Middengolf. Oh nee, toen nog niet. Op de Korte Golf toen alleen. Ik zat even te denken, dat kwam er pas, ik kwam dat erbij. Misschien wel het eerste jaar. Zeker wel kwam dat erbij. Ja, dan weet ik het weer. Het begon inderdaad op 5 september 2005. Of 4 september. Ik ben het altijd even kwijt. Goed, september 2005. De allereerste aflevering. Toen nog inderdaad op een van de frequenties van de Wereldomroep op Korte Golf. Op 5955 en op 6035 kilohertz ook volgens mij. En 2160 kwam daarbij. Ah, de herinneringen komen weer boven. Het lange termijn geheugen. Het werkt nog. Ik ben blij, joh. Echt heerlijk. Ja. En vanaf oktober, toen we op de bedrijfsautorij stonden, in de stand van Truckstar toen, met de complete mobiele studio. Het was geweldig om daar te mogen staan trouwens. Toen kwam daar de Middengolf bij. Oh nee, dat was 2 jaar later. Nou weet ik het ook weer. Ja, en dat was nog 2 jaar later, ja. Dankzij Joop. Niet van Nistelrooy, niet van Joop uit van Treurenburg. Nee, Joop Daalmeijer. Gisteren had ik het nog over de voormalig hoofdredacteur van de Wereldomroep. Dankzij hem is dit programma de lucht ingegaan. Nee, dat was inderdaad tijdens de bedrijfsautoraan de European Road and Transport Show. En dat was in 2007. Nou, goed, maakt niet uit. KBC Radio uiteindelijk gelukkig en al veel langer dan dat bij de Wereldomroep heeft bestaan. Sinds 2012 staan we met dit programma lekker op eigen benen. Nou, dat doen we nog steeds. Jij ook, dat is mooi. Gas op de plank, zeg ik dan. Jos, dankjewel voor het zagen. Hij is bijna nu in aan de grens. Basel.

En nog eentje los in Zwitserland. Maar dankjewel voor het zagen. De werkweek is daarmee weer lekker door de helft. Vincento, de buschauffeur, zegt lekker weer een uurtje luisteren op mijn vrije dag. Hartstikke goed, die keuze heb je gedaan. Johan, ACC, meldt zich met een duimpje. Ik heb trouwens nog lang niet iedereen een duimpje teruggestuurd. Marcel Duitser komt even wat in de koffiemelk brokkelen. Hij zit voorlopig even thuis. Kun je ook kistjeskerel van normaal er nog tussen krijgen? Nee, dat gaat niet meer lukken. Dat was voor 12 uur Bob dubbelop vandaag. Of anders misschien een verzoekje voor dit uur. Promised Land van Elvis. Hetzelfde nummer. Hè? Oh ja, dat is waar, ja, ja. En ik had het over de Côte d'Azur, over de bestemming van Peppy. Voor de Wit Oestgeest moet hij daar naartoe. Nou, hieres. En ik zei zo'n beetje tussen Marseille en Saint-Tropez, daar ben ik nog nooit geweest, Saint-Tropez. Daar zou ik wel eens heen willen. Peppy zegt, nee, niet doen. Ben je nog nooit in Saint-Tropez geweest? Hou dat zo, de hele Côte d'Azur is geen zak aan. Oké. Het is dus, laat ik al weten, geen Côte d'Azur, maar Cut d'Azur, volgens Peppy. Oh nee, volgens mij. Oké. Messenger Bob van Meten en bob@kbcradio.nl. Met een muzikale ketting. Aansluit op De Verzonken Stad van Frank en Mirella verderop. Maar nu eerst Douwe Bob, zijn nieuwe single All For One.

De kantine vraagt of jullie nog zin hebben in tosties. Ja, het hoeft niet, maar het kan natuurlijk wel. Dus als je er zin in hebt, laat me even weten. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Het is wel de patatdag vandaag. Ja, tenminste de aardappeldag. De International Potato Day. Patat vind ik het allerlekkerst. Ik bedoel, eigenlijk wel. Dan aardappeltjes in de schil. De oven. En gekookte aardappeltjes op de allerlaatste plaats. Ja, bij asperges vind ik dat wel weer lekker. Ja, gek. Oké, ik ben een lekker bek. Vind ik ook lekker trouwens, lekker bekken. Wat vind jij lekker? Laat weten. Nou, tosti dus via de kantine, juffrouw Corrie, op deze dag van de aardappel. Mr. Potato Head. Doe me ook weer denken aan Toy Story. Goed, onderweg op KBC Radio. Zometeen aansluiten voor de muzikale ketting op De Verzonken Stad van Frank en Mirella. Frank en Umbrella. Ja, grappig. En niet te vergeten, het weeroverzicht voor Europa ga ik je zo voorschotelen. Na Club Nouveau en Lean on Me uit 83.

0: Oh, clubniveau. En Lean On Me, het nummer van Bill Withers. Natuurlijk ook het origineel eigenlijk van dit nummer. Wat een succes was in 1986 voor deze groep. Club Nouveau. Het origineel is van Bill Withers. Die dit jaar trouwens overleed, toch? 81 was hij. Ja, is dat veel te jong natuurlijk. In 87, 88 was het eigenlijk... in 87 was het Lean On Me. Ik kom al in 86 uit, maar dat was het succes van hem. Ik zit te denken, wanneer Bill Withers dat had. Volgens mij was het heel vroeg. 1972, zie je wel. Ik wist het wel. Tweede schakel in de muzikale ketting. Derde schakel, die gaan zo meteen aansluiten op iets van Tol Hansen. Nou, dan weet je het waarschijnlijk wel waar je het over hebt. Hoor je zo meteen onderweg op KBC. We halen eens even naar het weeroverzicht voor Europa. Eerst eventjes ja, zeg maar. Philip, ik ben blij dat je net de titel nog eens gezegd hebt van de laatste schakel. En dat er iemand anders is, ook met Tol Hansen als schakel. Cowboy Phil, je hebt gelijk. Hij gaat nog mee hoor, jouw idee. Dus en van Chippy, maar zeker ook van jou. Big City van Tol Hansen. Komt er zo meteen aan, kalm aan. Dus helemaal goed. Even kijken, ja, en niet te vergeten, vandaag hoorde ik in het nieuws, zegt hij, ja, ik hoorde het vanmorgen vroeg ook toen ik bij Radio M Utrecht was, ik las het ook even na, dat de zanger zonder baard van ZZ Top overleden is. Ook al, dat is de tweede al, hè, van de drie. Ja, ZZ Top. Dat zou misschien een idee geweest zijn voor Bob Dubbelop. Ja, dat liet jij natuurlijk al voor de uitzending weten, dat viel een beetje tussen wal en schip om 10:00. Maar kwam je berichtje nog tegen erover, Philip? Ik wens iedereen veilige kilometers toe. Jos, nou ja, het zaagmomentje is al voorbij. En de groet aan iedereen. Dankjewel, Philip. Nou, je wordt dan toch zometeen nog wel even beloond. Wat had de winnaar toe eigenlijk? Ja, Gerrit had ook nog een berichtje. Bob, gisteravond heb ik bij Verbeek gestaan. Ik ben nu weer onderweg naar Zuid-Duitsland. En niet om te janken, wenen. Ach, jongens, toch wel een beetje natuurlijk. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl met nog een berichtje van de Viking ook. Die komt even aanvaren. Met het hele gespuis waarschijnlijk al. Die banden die er nog in zitten in de wagen voor Intersprint die eruit moeten. Richt ik mij op België. Waarom? Nou, het weeroverzicht, dat beginnen we altijd daar. Rondje Europa. Met vanmiddag vooral in het binnenland nogal wat intense regenbuien. En die kunnen dus behoorlijk wat voor overlast gaan zorgen. Het natste is tussen de 10, ruim genomen, tussen de 10 en 20 millimeter. Oké, dat is best een aardig pakketje aan regen. In het westen verloopt overigens vanmiddag behoorlijk droog. En bovendien wordt de bewolking in West-Vlaanderen langzaam dunner. Dus de zon krijgt daar ruimte. Kijk eens aan. Nou, aangename 21 graden is het maximale vooruitzicht. In de regen niet, dan wordt het maar 17 of 18 graden. De wind komt uit de zuidwesthoek vandaan. Is overwegend matig, kracht 3 of 4. Nou, het oosten van België vanavond nog wel wat intensieve regen. En dan wordt de nacht overwegend droog. En morgenochtend een wisselend bewolkte start op de donderdag dus. Verspreid nog een lichte bui. En morgenmiddag in de kuststreek een aantal felle buien. Dus België is nog niet van de nattigheid af. Ik voelde het al aan mijn water. Dan voor Italië op deze woensdag. Ja, het is eigenlijk al heel erg warm. Mag ik dan zeggen heel erg heet. Temperaturen komen zometeen echt uit tussen de 30 en 35 graden. Morgen en vrijdag een omslag van het weertype. In Noord-Italië in elk geval. Op beide dagen trekken namelijk zware buien over. Totaal komen ze met veel regenwater aan te pas. Komt er aan te pas. In de Alpen van Italië zijn grote neerslagsommen van meer dan 150 millimeter mogelijk. Nou, dat is inderdaad behoorlijk wat emmers in één keer. In het midden en zuiden overigens blijft het zonnig en heet. Rome pakt de tropische 30 tot 33 graden weer mee. Met veel ruimte voor zon uiteraard. Nou, richting het weekend en ook volgende week blijft de Italiaanse Alpenkamp gevoelig voor zware buien. Deze woensdag in Spanje ook weer enorm heet. Met her en der weer temperaturen van zo'n 40, 40 graden. Met dat vooruitzicht moet je doen. Madrid overigens 32 graden, daar is het wel een beetje mee gedaan. En in Baskenland liggen de temperaturen tussen de heerlijke 22 en 25 graden Celsius. Dan naar Frankrijk, want ja, de komende dagen zijn er heel veel verschillen. De noordelijke gebieden van het land die hebben met veel bewolking te maken. En geregeld komt het tot een bui. Lille, niet te verwarren met Lillehammer. Nee, dat is weer de hoek van Hans. In Lille wordt het elke dag een graad van 23. Ten zuiden van Parijs is het vaak droog, zonnig en best wel warmer. De hoofdstad tikt de zomerse 25 weer aan. Verder naar het zuiden toe 30 graden of misschien nog wel wat meer. Vanaf morgen Midden- en Zuid-Frankrijk en dat Alpengebied, logisch natuurlijk ook. Daar staan een aantal stevige onweersbuien op het weermenu. Wisselvallig weer in Groot-Brittannië. Er trekt regelmatig een buiengebied over, maar dat wordt dan wel weer afgewisseld met zonnige perioden. Niet laag over de temperatuur, 20 tot 24 graden in Engeland. Lekker warm. Minder hoog is het niveau, met zo'n maximaal 19 graden in Schotland. En vanaf morgen vooral de kustgebieden die dan gevoelig zijn voor een aantal buien. Maar het blijft in het binnenland wel vaker droog, met ruimte voor zon. Nog even Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, dus toch weer die Alpen. We hebben de komende tijd voor wisselvalligheid troef, zit je goed in Duitsland, zie ik al. Daarmee te maken, elke dag wel kans op buien, volledig verregend lopen voorlopende dagen niet. Want er zijn ook droge perioden en dan komt de zon er ook bij. Grote delen van het noorden, 20 tot zometeen nog 23 graden. In het zuiden is de bijna tropische grens alweer bereikt. En vanaf morgen op meer plekken in Duitsland wordt het wat warmer. Oostenrijk, deze woensdag tijdelijk hele warme lucht komt eraan. 30 graden of meer in de dalen. En de zon die is er uitbundig bij. Aan het einde van de dag komt er in Vorarlberg een buitje voor. Morgen en vrijdag slaat het weer compleet om dus. Vanuit het westen trekken namelijk die talrijke stevige buien over. Nou, dat geldt ook voor Zwitserland. Na de warme, zeer warme dag van gisteren en ook vandaag is het warm, wordt er de komende periode erg veel regen verwacht. Vooral morgen en vrijdag springen eruit voor wat betreft de buien en de neerslaghoeveelheden. Beide dagen talrijke buien die over het Zwitserse land trekken. In de regio rondom Lugano kan er in totaal meer dan 100 mm regen vallen. Dat is niet de Holland, zeg maar. Hoe bedenk je het?
1: De muziekketting. Schakel 1.
0: Big City, Tol Hansen.
2: Waar ter wereld ik op kwam, nimmer trof ik zo een bende als in oude Amsterdam. Wel gelegen aan het IJ, levend zij daar vrij en blij.
3: Binnen zit Rob van Binnen.

0: Yours so pretty. So pretty. Vixen.
1: Vixen. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Oppositiepartijen Pro en Ja 21 moeten elkaar niet uitsluiten bij de begrotingsgesprekken. Dat vindt D66-fractievoorzitter Jan-Pater Notte. Na DNA-onderzoek is in Zwitserland de identiteit vastgesteld van twee mannen van wie eind vorige maand de stoffelijke resten in het kanton Valais zijn gevonden. Het gaat inderdaad om twee Belgen. Boeren rijden vandaag met hun trekkers in een protestmars langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze ageren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De organisatie van de 255 kilometer lange wielertocht Diekirch-Valkenswaard, die voor komende zaterdag in de agenda staat, gaat vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen niet door. Het weer grotendeels bewolkt met hier en daar buien. Aan de kust kan het opklaren. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het een graad of 20.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op de A2 richting Utrecht stond een vrachtwagen met pech tussen Rosmalen-West en Zaltbommel. Inmiddels is de berger aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft nog even dicht. Het rijdt langzaam over 9 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan de A50 Zwolle richting Arnhem. Daar zorgt ook een vrachtauto met pech voor een afgesloten rechterrijstrook tussen Vaassen en Apeldoorn. 8 kilometer en ook hier 15 tot 20 minuten vertraging. De A67 nog richting de Duitse grens. Tussen afrit Panningen en Velden is een ongeluk gebeurd. Ook hier is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 35 minuten.
4: Breek, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
5: Ja, goedemiddag, het is hier met Roderick van Overloop, zeg kerel. Goedemiddag, zeg, ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
4: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
5: Verrek, zeg, dus jullie verstaan mij ook niet?
4: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
5: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
4: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
6: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
5: Breek.
4: Ja, Breek, kom maar.
5: Hey, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje. Kun je me nu wel verstaan?
4: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
5: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
7: Koop je CB bij KBC. Roger. Ga naar kbcimport.com.

Take Me Home Tonight. Dan misschien vanavond niet, misschien morgenavond niet, maar vrijdag en zeker wel zaterdag staat de cabine weer voor je, ja, voor je deur misschien wel. Dat kan zomaar, maar het kan ook zijn dat je lekker naar huis bent. Ja, en daar hoop ik natuurlijk op natuurlijk. Met vrijdag natuurlijk de ultieme weekendplaat. Ik heb het woordje natuurlijk drie keer gebruikt. Waarom? Geen idee. 10:50, nog 20 minuten onderweg op KBC op de Middengolf en via de stream en via barregaanderadio.nl. Hollands Palet en Den Haag Totaal. Dank voor het doorstreamen van dit programma. En KWC is een 24-7 met vanmiddag ook weer na meer dan 50 jaar popmuziek tussen 1 en 3 uur. Mark van Amstel's Zoute Uur. Dat is muziek uit de tijd van de zeezenders. Dat heb je niet meegemaakt. Dan moet je dat programma, dat mag je gewoon niet missen. Je moet niks, maar je mag het wel. Lekker luisteren. Nu nog een klein gedeelte van onderweg. Ja, Michel is er nu pas bij. Half uurtje, ja, sinds 12:30. Al 2 dagen aan het hollen in de bollen. Met de motorwagen in de Bollestreek. Gisteren 19 adressen. En hoor uit mijn woorden dat dat heel veel is. 19 adressen in Noord-Holland. Ja, dan kun je niet steeds door het laden en lossen natuurlijk niet je aandacht bij dit programma houden. Dat snap ik ook wel. Maar ik heb het gered tot nummer 17 aan toe. Nou, oké. Okay. Vandaag dus een makkie. 2 stuks, toch, Michel? Als ik reken. Nu een bakkie soep. Graag met een baket. Oh, daar heb je zin in. Oh ja, de kantinejuf die heeft alles voor elkaar. Je hebt een directe lijn met haar, toch, Michel? Ja. Ik zeg het door. Corrie. Zo heet de kantinejuf, hè. Voor degene die het niet weten. Corrie. Bakketje. Bakkie soep. Michel. Oh, je weet het wel. Nou, dan komt dat goed. Tweede schakelende ketting is onderweg. Want ik wil wel weten waar je op aan kunt sluiten als je het hebt over Tol Hansen met Big City. Messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl. Michel eet smakelijk. Ik begrijp dat de tosti niet de koffie onderweg is, sorry. En Sandra dan, de zeebimin van Zijderlaan Stolwijk, zegt: goedemiddag, ik ben weer te laat. Ja, best wel ja. Als je vroeger echt te laat was, heb ik op een gegeven moment meegemaakt op school, dan mocht je de klas niet meer in. Nee, dat was erg. Helemaal niet, want dan ging je gewoon lekker naar huis. Alleen je moest daar wel weer terugkomen. Moest je 3 ochtenden heel vroeg melden, weet ik nog wel. Nou, toen was vroeger opstaan voor mij heel erg in mijn schooltijd, zeg maar. Tegenwoordig vind ik het wel prima eigenlijk, ja. Ik beloof dat ik er maandag weer bij ben, Bobber de Bobski. Nou, eerst vakantie vieren in Spanje en dan nu weer een paar keer te laat komen of helemaal niet luisteren. Sandra toch. Mens. Sandra mens. Goed dat je er bent, Sandra. Gezellig ook. En nog even kijken naar de fotootjes die Hans intussen gestuurd heeft. De Viking onderweg voor Intersprint. Ik zit in omgekeerde volgende en een video erbij. Wow, die ga ik vanmiddag lekker bekijken. Heerlijk. Weten we dat je weer compleet bent. Vanmorgen op tijd begonnen in Borgenhaugen. En daarna nog wat klantjes gedaan. Ik ben nu in Lilleström aan het lussen. Lossen dus voor Moirana. En dan leg ik even 941 kilometer af vanaf hier. Zo. Ik ben rond 12:15 klaar met lossen en dan op weg naar Gjolvik. Jo, Gjolvik, daar ben ik lang niet geweest, moet ik je zeggen hoor. Super joh. 16 graden qua temperatuur en een klein zonnetje erbij. De Viking is blij. Dat hoor je. Dat zie je bij wijze van spreken ook. Onderweg op KBC. Goedemiddag.

0: Mustang Live van de Bee Gees uit 1977 onderweg op KBC Radio. Ik zeg, het is er hoog tijd voor.
1: De muziekketting, schakel 2.
0: Het is Hansje. Zangeres Hansje uit Nederland.

was even zoeken wie Hansje ook alweer was. Automobiel, een Nederlandse zangeres. Ik kwam er ineens tegen, niet in het echt, maar ik bedoel, ze is geboren in 1950. Ze heet eigenlijk Hansje Ravenstein, maar dit was een nummer van haar, want heel succesvol was een heel korte tijd in 1979. Ze had nog een ander nummer ook trouwens. Select Pistol. Doe me een beetje denken aan de punktijd van Saplan Pouma.

0: In Amsterdam werd ze geboren in 1950. Hansje Ravenstein, beter bekend als Hans Je. Select pistool dus. En ja, we draaien automobiel als tweede schakel in de ketting. Doet me inderdaad denken aan... heel kort eventjes, hè, want de derde schakel staat er weer klaar. De Belgische Plastic, of was het een Frans van? Weet ik niet meer. Franstalige muziek van Plastic Bertrand. Een klein stukje Saint Plan pour moi.
1: Bam bam, mon chasse-plage, j'ai sur mon lit à bouffer sa langue en buvant. Prends mon whisky quant à moi, peu dormi, vie débris. Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash.
0: Ah, wat leuk dit. 1978.

0: Oké. Het was de punkmuziek. De punkers die omhelsten dit nummer ook, kan ik me herinneren. Ik vind het ook wel leuk, wil ik je zeggen. Sapampoa. Ik laat hem misschien morgen of overmorgen vrijdag wel even helemaal horen. Maar nu eerst wat anders. Ja, je hoort het al natuurlijk. Ja, in aansluiting op Automobiel van Hansje.
1: De muziekketting. Schakel 3.
0: Autobahn. Kraftwerk. 1975.

muzikale ketting compleet met deze derde schakel. Autobahn, de singleversie van Kraftwerk. Uit 75 daarvoor Automobiel van Hansje Ravenstein uit 1979. We zaten sowieso in de jaren 70, want we hadden ook Big City van Tol Hans uit 78. Mensen, we zijn er alweer bijna doorheen. Run away, One Republic. Right now, let's just run away. Uit 2023, wat een lekker plaatje. Die laat ik je nog even horen. En dan komt ongetwijfeld dat zaagmomentje daaraan.

0: Runaway, One Republic. Ja, we zijn er doorheen, mensen. Ik hoop niet dat je er echt doorheen zit. Nou ja, morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe prijzen. Het is vandaag Potato Day, de dag van de aardappel. Ik kom net er pas achter, maar het is een mooi toetje. Een nagerecht, zo gezegd, ofwel een lekkere afsluiting. Dat het softijsdag is vandaag. Tja, wist ik veel. Ik wens je veilige kilometers. Bedankt voor het feestje vanochtend en het eerste uur van de middag. Heel graag tot morgen. En dan ben ik er weer van 11 tot 1 hier bij KBC Radio. Ook via Hollands Palet Den Haag Totaal en Barregaderadio.nl. Veel plezier bij Mark en tot die tijd meer dan 50 jaar popmuziek.
1: Yo, VIP. Let's kick it.
0: En natuurlijk een ijsje ter afronding.
1: Ice, ice, baby.
0: Vanille ijs. Ook lekker. Heerlijk.

0: solve it. Check out the hook while my DJ revolves it.
1: Veilige kilometers. Fijne voorzetting van je woensdag. Met een lekker ijsje. Kilometers maken. En in die andere hand het sturen, anders gaat het niet helemaal goed. Tot morgen.
2: Tot morgen.

0: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Er wordt steeds vaker in brandweerkazernes ingebroken. Ondertussen gaat het al om zo'n 60 inbraken. Gisteren heeft de politie een 21-jarige verdachte uit Haarlem kunnen oppakken na een poging tot inbraak bij de brandweerkazerne in Sparendam op 18 maart. Rond 3:30 s'nachts zag een getuige iemand op de roldeur van de kazerne slaan. Daarop ging het alarm af en ging de verdachte er als een haas vandoor. Tijdens het politieonderzoek werden bloedsporen gevonden. Dankzij een DNA-match kon de verdachte gisteren worden gearresteerd. Volgens een bron binnen de NAVO is het bondgenootschap voorbereid op Iraanse raketaanvallen. Iran zou van plan zijn om ook andere bondgenoten van de Verenigde Staten aan te vallen. Denk daarbij aan doelen in Cyprus en Bulgarije. De bron laat weten dat de NAVO klaarstaat om elke dreiging aan te pakken en dat altijd zal doen waar nodig is om de NAVO-landen te verdedigen. Eerder viel Iran Amerikaanse bondgenoten in het Midden-Oosten aan en waren vooral de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Saudi-Arabië en Kuwait doelwit. Buitenlandminister Berendsen meldt dat de sancties die Amerika heeft aangekondigd tegen medewerkers van het Haagse Internationaal Strafhof door Nederland worden afgekeurd. Nederland heeft een speciale verantwoordelijkheid als gastland van het ICC. Achter de schermen wordt er hard gewerkt om de sancties te verzachten, maar tot dusver hebben die inspanningen nog weinig opgeleverd. Gisteren werden er opnieuw sancties opgelegd aan een aanklager en de voorzitter van het hof. De Britse regisseur John Irvin is overleden, dat heeft zijn producent laten weten. Irvin was onder andere bekend van de televisieserie Tinker Tailor Soldier Spy en films als Dog of War, Raw Deal en Hamburger Hill. Tinker Tailor Soldier Spy won onder andere 2 BAFTA's. Irvins laatste film uit 2016 was Mandela's Gun. John Irvin is 86 jaar geworden. Het weer grotendeels bewolkt met hier en daar buien. Aan de kust kan het opklaren. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het een graad of 20. Dit was het Radio Nieuws.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment een vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen West en Zaltbommel stond een vrachtauto met pech. Inmiddels is hij weggesleept, maar je loopt nog 10 minuten vertraging op. Op de A12 richting Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens en dat betekent 10 tot 15 minuten oponthoud vanaf knooppunt Oud-Dijk.
2: Mighty KBC, where the music never stops.

0: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Er wordt steeds vaker in brandweerkazernes ingebroken. Ondertussen gaat het al om zo'n 60 inbraken. Gisteren heeft de politie een 21-jarige verdachte uit Haarlem kunnen oppakken na een poging tot inbraak bij de brandweerkazerne in Sparendam op 18 maart. Volgens een bron binnen de NAVO is het bondgenootschap voorbereid op Iraanse raketaanvallen. Iran zou van plan zijn om ook andere bondgenoten van de Verenigde Staten aan te vallen. Denk daarbij aan doelen in Cyprus en Bulgarije. Buitenlandminister Berendsen meldt dat de sancties die Amerika heeft aangekondigd tegen medewerkers van het Haagse Internationaal Strafhof door Nederland worden afgekeurd. De Britse regisseur John Irvin is overleden, dat heeft zijn producent laten weten. Irvin was onder andere bekend van de televisieserie Tinker Tailor Soldier Spy en films als Dog of War, Raw Deal en Hamburger Hill. John Irvin is 86 jaar geworden. Het weer grotendeels bewolkt met hier en daar buien. Aan de kust kan het opklaren. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het een graad of 20. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment staat er 40 kilometer file op de Nederlandse wegen. In de meeste gevallen heb je niet meer dan 5 minuten vertraging. Meer dan 5 minuten vertraging op de A58 richting Breda. Daar ben je 5 tot 10 minuten langer bezig tussen knooppunt De Baars en Tilburg Centrum West. 1 rijstrook is er dicht. Op de N57 richting Brouwersdam is het file rijden tussen Burgaamsteden en Serooskerken. 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan wordt er nog gecontroleerd aan de Duitse grens, op de A12 bijvoorbeeld, richting Duitsland. Vanaf Zevenaar 10 minuten extra. En ook op de A76 richting Duitsland is het druk. Vanaf knooppunt Kunderberg kun je er 5 tot 10 minuten bij optellen.
4: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
5: Oh, is mooie Turkse fluit.
4: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
5: Oh, dat is mooi.
4: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
4: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
5: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
4: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
5: Klinkt goed.
6: Surebird, jouw verzekeringsman, maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
7: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Het actualiteitenprogramma 1 Vandaag meldt dat er ieder jaar 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht worden. Import van deze blikjes is verboden, maar de verkoop en het kopen ervan niet. Dat gaat dan via websites en maaltijdbezorgers. De blikjes eindigen meestal als zwerfafval op straat. De inspectie Leefomgeving en Transport zegt dat de handel mogelijk is door een maas in de wet. Verschillende Drentse gemeenten zoals Emmen, Aen, Hunze en Meppel zullen de brief van de boeren die vandaag tegen de stikstofplannen van het kabinet protesteren niet ondertekenen. De demonstrerende boeren hebben de gemeente om steun en politieke actie gevraagd. Emmen zegt bijvoorbeeld niet over het stikstofbeleid te gaan. Volgens de grootste gemeente van Drenthe ligt dit bij de provincie en het Rijk. Ook Aen Hunze wijst naar anderen en zegt er als gemeente geen zeggenschap over te hebben. Atleet en voormalig Olympisch kampioen Maarten van der Weijden, die door 22 steden zwemt om geld op te halen voor onderzoek naar kanker, heeft zijn zwemtocht vandaag even moeten staken. Vanmorgen werd van der Weijden wakker met buikklachten en misselijkheid en heeft hij in overleg met zijn arts besloten vandaag het water niet in te gaan. Afgelopen maandag begon van der Weijden aan zijn laatste grote zwemtocht van 270 kilometer. Het startpunt was Vught en de eindbestemming het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Het Oekraïense plaatsvervangend hoofd van het kantoor van president Zelensky is de laan uitgestuurd. Volgens Oekraïense media is Irina Mudra een van de verdachten in een nieuw corruptieonderzoek. Zelensky geeft geen reden voor het ontslag en de naam van Mudra wordt ook niet genoemd, maar volgens de Kiev Independent heeft de corruptiedienst onder andere het huis van Mudra onderzocht. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Dit was het Radio Nieuws.
8: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment verspreidt door het land wat vertraging. Op de A2 bijvoorbeeld richting Den Bosch. Tussen Bokstel en Vught sta je 5 tot 10 minuten in de file door een ongeluk. De rechterrijstrook is er dicht. En ook een ongeluk op de A10 Ring Noord richting Haarlem. Tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens. Net na de Koentunnel is dat ongeluk gebeurd. De berger is aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft nog even dicht. 10 minuten oponthoud. Dan de A12 richting de Duitse grens, want er wordt gecontroleerd. Vanaf Zevenaar betekent dat 10 tot 15 minuten vertraging. En tot slot een wegafsluiting, want een ongeluk is gebeurd op de N35 Zwolle-Almelo. Die is in beide richtingen dicht, tussen Haarlem en Nijverdal-West.
9: The music never stops.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het actualiteitenprogramma 1 Vandaag meldt dat er ieder jaar 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht worden. Import van deze blikjes is verboden, maar de verkoop en het kopen ervan niet. Verschillende Drentse gemeenten zoals Emmen, Aa, Hunze en Meppel zullen de brief van de boeren die vandaag tegen de stikstofplannen van het kabinet protesteren niet ondertekenen. Atleet en voormalig Olympisch kampioen Maarten van der Weijden, die door 22 steden zwemt om geld op te halen voor onderzoek naar kanker, heeft zijn zwemtocht vandaag even moeten staken. Vanmorgen werd van der Weijden wakker met buikklachten en misselijkheid en heeft hij in overleg met zijn arts besloten vandaag het water niet in te gaan. Het Oekraïense plaatsvervangend hoofd van het kantoor van president Zelensky is de laan uitgestuurd. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A2 Eindhoven richting Den Bosch tussen Boksel en Vught. 10 minuten vertraging na een aanrijding, 1 rijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Duitse grens, 10 minuten oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam, voor afrit Dordrecht Centrum, 10 minuten vertraging.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. In de Oostenrijkse Alpen is afgelopen zondag een 12-jarige Nederlandse jongen tientallen meters naar beneden gevallen tijdens een bergwandeling. Het kind is opgenomen in een ziekenhuis in Innsbruck en ligt op de intensive care. De jongen was met zijn 46-jarige vader naar een hoogte van zo'n 2500 meter gelopen en de twee waren bezig met de afdaling. In de bocht van een pad viel de jongen zo'n 20 tot 30 meter steil naar beneden. Een reddingshelikopter heeft het bewusteloze slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. In de Spaanse exclave Ceuta verblijven op dit moment 500 meisjes en Spanje wil deze minderjarigen die 3 weken geleden met tienduizenden anderen vanuit Marokko Ceuta binnendrongen naar het vasteland brengen. De meisjes horen volgens het ministerie van Jeugdzaken tot de kwetsbare groepen. Zij kunnen nu via een plan snel naar het Spaanse vasteland worden overgeplaatst. Van de ruim 70.000 mensen die Ceuta binnenkwamen is een grote meerderheid weer huiswaarts gekeerd. Enkele duizenden migranten zijn in de Spaanse exclave gebleven. Verschillende Drentse gemeenten zoals Emmen, Aa en Hunze en Meppel zullen de brief van de boeren die vandaag tegen de stikstofplannen van het kabinet protesteren niet ondertekenen. De demonstrerende boeren hebben de gemeente om steun en politieke actie gevraagd. Emmen zegt bijvoorbeeld niet over het stikstofbeleid te gaan. Volgens de grootste gemeente van Drenthe ligt dit bij de provincie en het Rijk. Keniaanse media melden dat in Kenia een helikopter met 7 inzittenden aan boord, waaronder toeristen, is neergestort. Volgens de krant The Star waren er naast de piloot 6 toeristen aan boord. Niemand heeft het ongeluk overleefd. De nationaliteiten zijn nog niet bekend. De crash vond eerder vandaag plaats op zo'n 250 kilometer ten noorden van Nairobi. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is ook niet bekend. De Keniaanse burgerluchtvaartautoriteit gaat onderzoek doen. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan in totaal 80 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Tussen Bokstel en Vught een kwartier vertraging na een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen afrit Geldermals en afrit Kerkdriel. Een half uur extra reistijd. Er is 1 rijstrook dicht. Er staat een ambulance. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Voor Amstelveen Stadshart een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A59 Den Bosch richting Zierikzee, tussen Verlijmen en Drunen, 10 minuten oponthoud, er staat een vrachtwagen met pech. Miami, go!

0: so lonely, baby, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Dankjewel, Elvis Presley. We zijn van start met deze dagelijkse radioshow. Samenstelling Oom Bob en techniek en montage Oom Erik. Bij zeezender Veronica hadden ze de gewoonte om iedereen oom te noemen. Oom Bul en enzovoorts, enzovoorts, enzovoort. Ja, iedereen oom noemen, behalve als je een vrouw was of bent. Dat dan weer niet. Zouden ze die tante hebben genoemd? Nou, ik denk het niet. Rod Stewart gaat zingen. I was only joking.

0: Act one is over without costume change. The principal would like to leave the stage. The crowd don't understand.
1: Het Zoute Uur.
2: Het Zoute Uur.
1: De jaren 60, 70 en 80.
3: Dit is Edward Liesing in het Zoute Uur op KBC Radio.

0: Zeg Markske, schiet eens op. Want nu moet ik wachten met zeigen.
1: Mooi hè, in het Nederlands. Mooie taal. Alleen in Dallas. Grote hit van Johnny Lyon uit de jaren 80. Ja, onze Chantalleke is toch ook maar weer lekker aan het opkuisen. Je wilt niet weten hoe proper het hier in de studio's is. Nou, ze is klaar geloof ik. Dus we gaan door met Little Richard en The Girl Can't Help It.

via mark@kbcradio.nl ontvang ik met regelmaat berichten van luisteraars van het Zoute Uur. Daar ben ik natuurlijk blij mee. En vaak zijn het enthousiaste berichten over dit programma en soms zijn er tips of vragen. Af en toe is er een bericht met een wat kritische toonzetting. Maar dat is goed. Het voelt hetzelfde als in de tijd bij R&I of toen ik voor de TROS en NOS programma's deed op de nationale popzender in de jaren 80 en 90. Onlangs kreeg ik een leuke mail van KBC-luisteraar Kees van Leeuwen. Kees schrijft heel grappig: "Ha Mark, natuurlijk een bericht van de andere kant van de stralen. Anders is radio ook zo'n eenrichtingsverkeer. Ik luister via AM," schrijft Kees. En hij streelt mijn ego met de tekst: "Leuk om die bekende stem van je weer terug te horen. Bij mij als radioliefhebber springt je hart dan toch een stukje de lucht in." Al dus Kees. Een grote merci Kees voor je aardige mailbericht. Dank, dank, dank.

0: week.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In de Oostenrijkse Alpen is afgelopen zondag een 12-jarige Nederlandse jongen tientallen meters naar beneden gevallen tijdens een bergwandeling. Het kind is opgenomen in een ziekenhuis in Innsbruck en ligt op de intensive care. In de Spaanse exclave Ceuta verblijven op dit moment 500 meisjes en Spanje wil deze minderjarigen die 3 weken geleden met tienduizenden anderen vanuit Marokko Ceuta binnendrongen naar het vasteland brengen. Verschillende Drentse gemeenten zoals Emmen, Aen, Hunze en Meppel zullen de brief van de boeren die vandaag tegen de stikstofplannen van het kabinet protesteren niet ondertekenen. Keniaanse media melden dat in Kenia een helikopter met 7 inzittenden aan boord, waaronder toeristen, is neergestort. Niemand heeft het ongeluk overleefd. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden van het land. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel een half uur op onthoud. A20 Gouda richting Hoek van Holland, voor Rotterdam-Delfshaven een kwartier. A59 Den Bosch richting Zierikzee tussen Vlijmen en Drunen 20 minuten vertraging. Dan staat een vrachtwagen met pech.

0: 2 gaat alweer naar het korte nieuws en weer. Here's Johnny van Idlewild en Brian Ferry zong Let's Stick Together. Ja, we zijn toe aan de retro top 3 die jij ook kunt samenstellen. Stuur je mail dan naar studio@kbcradio.nl. Dat adres is studio@kbcradio.nl.
1: En dan nu KBC's retro top 3.

Adamo. Italiaans Waalse zanger met C'est ma vie, mooi nummer. Er is een tijd van komen, een tijd van gaan, dat geldt voor mij natuurlijk ook. Zometeen weer professionele radiomakers, dus bel de buurvrouw dat ze de radio weer aan kan zetten. Gij zijt gegroet. Hier is Paul Simon. When I...

0: op alle Sisi's maken een spaarzegel. Spaar die zegels voor een prachtig Donald Duck kinderbestek van Sola. Heel goedkoop bij Sisi.
1: Het Zoute Uur.
2: Muziek uit de tijd van de zeezenders.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica. Beter bekend als Ortifloor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortifloor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Vanaf volgende week krijgen Nederlandse ChatGPT-gebruikers advertenties te zien. OpenAI zal de advertenties in 31 Europese landen uitrollen. Alleen gebruikers van de gratis versie of het goedkoopste abonnement krijgen de advertenties voor de kiezen. OpenAI begon eerder dit jaar al met het testen van de advertenties in de Verenigde Staten. De adverteerders kunnen de gesprekken van de gebruikers met ChatGPT niet zien en ook zullen de gebruikersgegevens niet verkocht worden, meldt OpenAI. Als boeren met hun tractoren de snelweg opgaan, zal de politie in Oost-Nederland ingrijpen. Datzelfde geldt ook voor andere demonstranten of activisten die de snelweg als demonstratielocatie gebruiken. Dat zegt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls in een gezamenlijke verklaring met het Openbaar Ministerie en de politie in Oost-Nederland. De burgemeesters in de regio zijn van deze maatregel op de hoogte gesteld. Voorlopig zal landbouworganisatie ZLTO niet meer met de provincie Noord-Brabant over plannen voor het landelijk gebied praten. Nadat de provincie wereldkundig maakte dat het de vergunning van 5 pluimveebedrijven zou intrekken, heeft het vertrouwen van ZLTO een flinke knauw gekregen. De belangenorganisatie vindt dat het intrekken van legale vergunningen getuigt van misprijzen en bestuurlijke arrogantie. Eerder liet het Brabants Agrarisch Jongerencontact ook al weten voor onbepaalde tijd niet meer met de provincie Noord-Brabant te willen overleggen. De temperatuur van de Noordzee was afgelopen weekend zo'n 21,5 graden. De temperatuur van het water wordt sinds 1984 bijgehouden en niet eerder was het zeewater zo warm. Het oude record stamt uit augustus 2018. Toen werd een gemiddelde van 21,4 graden gemeten. Het KNMI verwacht dat het nieuwe record ook weer gebroken zal worden omdat de opwarming van de aarde doorgaat en roept op tot het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Dit was het Radio Nieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat al bijna 200 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort en Barneveld, 20 minuten vertraging. Er is een rijstrook dicht, er ligt modder op de weg. A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel, 20 minuten extra reistijd. Bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland, Rotterdam-Delfshaven, 20 minuten. En op de A59 Den Bosch richting Zierikzee, tussen Vlijmen en Drunen, een half uur vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

0: ABC Radio.
1: Meer dan 50 jaar popmuziek.
0: Altijd jouw hit.
2: Jouw station.
0: Jouw station.
1: KBC.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanaf volgende week krijgen Nederlandse ChatGPT-gebruikers advertenties te zien. OpenAI zal de advertenties in 31 Europese landen uitrollen. Als boeren met hun tractoren de snelweg opgaan, zal de politie in Oost-Nederland ingrijpen. Datzelfde geldt ook voor andere demonstranten of activisten die de snelweg als demonstratielocatie gebruiken. Voorlopig zal landbouworganisatie ZLTO niet meer met de provincie Noord-Brabant over plannen voor het landelijk gebied praten. Nadat de provincie wereldkundig maakte dat het de vergunning van 5 pluimveebedrijven zou intrekken, heeft het vertrouwen van ZLTO een flinke knauw gekregen. De temperatuur van de Noordzee was afgelopen weekend zo'n 21,5 graden. De temperatuur van het water wordt sinds 1984 bijgehouden en niet eerder was het zeewater zo warm. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ruim 300 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land. De langste file is op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld is de vertraging een half uur. 1 rijstrook is dicht, er ligt modder op de weg. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg een half uur vertraging. A20 Gouda richting Hoek van Holland, voor Rotterdam-Noord een kwartier. A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elst en Presikhaaf een kwartier oponthoud.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891

0: euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Voorafgaand aan zijn gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselkus en Van der Brink laat SGP-voorman Chris Stoffer weten dat het beter was geweest als het kabinet voor de zomer met de begrotingsgesprekken was begonnen. Hij vindt dat je beter goed voorbereid kan zijn. Stoffer zegt het kabinet te willen steunen als zijn eisen worden ingewilligd. Het gaat in dit geval om medisch-ethische onderwerpen. De SGP trekt in de gesprekken samen met JA21 op. De afzwaaiende Shell Nederland-president-directeur Frans Everts heeft op de radio gezegd dat het verstandig zou zijn als de overheid de licentie voor het Groningenveld van de NAM overneemt. In geval van nood zou Den Haag kunnen besluiten om de gaswinning op te starten. Op dit moment wordt de gasvoorraad voor de komende winter gevuld, maar dat gaat vanwege de gestegen gasprijs langzamer dan normaal. De ondergrondse gasvoorraad in Nederland zou momenteel voor 42,8% gevuld zijn. In Frankrijk zijn er tijdens de hittegolf vorige maand 1243 meer mensen dan normaal overleden. De gemiddelde temperatuur was 24,9 graden. Volgens de Franse Gezondheidsdienst gaat het om sterfgevallen door allerlei oorzaken die niet definitief aan de hitte kunnen worden toegeschreven. Tijdens de hittegolf in juni overleden ook meer mensen dan normaal. De oversterfte lag toen op 5764. Dit jaar is een bijzonder warm jaar. Niet alleen Frankrijk, maar ook andere Europese landen hebben met een zeer warme zomer en oversterfte te maken. Op de New Yorkse beurs op Wall Street schoot het aandeel Moderna als een raket met een kleine 88% omhoog. De reden was het wereldkundig maken van positieve testresultaten voor een nieuw middel tegen huidkanker. Een studie zou uitwijzen dat het vaccin de kans op terugkerende huidkanker verkleint en dat het zich niet verder verspreidt. Het gaat in dit geval om tussentijdse resultaten. De studie naar het middel is nog niet afgerond. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er een paar buien. Het koelt af naar 14 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is alweer druk op de weg. Er staat 400 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden en zuiden van het land. De langste file staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld. 20 minuten vertraging. Er ligt modder op de weg. 1 rijstrook is dicht. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 20 minuten. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoopend Velsen en Akersloot een kwartier vertraging. Het wegdek is daar beschadigd, de spitsstrook is dicht. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Arkel en Sliedrecht een half uur vertraging door een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Knoopend Batendorp en Moergestel 3 kwartier extra reistijd. Daar is de linkerrijstrook dicht voor een spoedtransport.
4: With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

0: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Voorafgaand aan zijn gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselkus en Van der Brink laat SGP-voorman Chris Stoffer weten dat het beter was geweest als het kabinet voor de zomer met de begrotingsgesprekken was begonnen. Hij vindt dat je beter goed voorbereid kan zijn. De afzwaaiende Shell Nederland-president-directeur Frans Everts heeft op de radio gezegd dat het verstandig zou zijn als de overheid de licentie voor het Groningenveld van de NAM overneemt. In geval van nood zou Den Haag kunnen besluiten om de gaswinning op te starten. In Frankrijk zijn er tijdens de hittegolf vorige maand 1243 meer mensen dan normaal overleden. Op de New Yorkse beurs op Wall Street schoot het aandeel Moderna als een raket met een kleine 88% omhoog. De reden was het wereldkundig maken van positieve testresultaten voor een nieuw middel tegen huidkanker. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er een paar buien. Het koelt af naar 14 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Ondanks de vakantie is het vrij druk op de weg met 400 kilometer file. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De langste file is op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Voorthuizen 20 minuten vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel om 1:30. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam 3 kwartier extra reistijd. Dat is de nasleep van een ongeluk. A325 Nijmegen richting Arnhem voor knooppunt Velperbroek 1 kwartier vertraging.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In het zuiden van de provincie reden naar schatting 400 tot 500 tractoren met lange files tot gevolg. De boeren eisten steun van de 12 Drentse burgemeesters, maar die weigerden een protestbrief aan het kabinet te ondertekenen. Zij vinden politieke actie op deze manier niet de juiste oplossing. De NS gaat reizigers toch niet verplichten hun tas van een lege stoel te halen. Het vervoersbedrijf ziet af van een verbod op handbagage op een zitplaats, na advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Wel komen er duidelijkere huisregels. Zitplaatsen zijn voor reizigers en tassen mogen niet onnodig een plek bezet houden. Ook schrapt de NS de vergoeding voor vervangend vervoer bij stakingen. Reizigers kunnen vanaf nu bij een staking maximaal 25 euro per dag claimen. Een Nederlandse amateurspeurder denkt mogelijk de identiteit te hebben ontdekt van de mysterieuze Lucky in Amsterdam. Anton van Straten zag opvallende gelijkenissen met de Canadees John Russell Kenny, die sinds 1993 wordt vermist. De politie in Vancouver neemt zijn tip serieus en heeft contact gezocht met de Amsterdamse politie. Lucky werd rond het Waterlooplein onder meer Chris de Canadees en John genoemd. Of hij echt Kenny is, dat wordt nog onderzocht. En de Noordzee is nog nooit zo warm geweest als deze zomer. Dat meldt nu.nl op basis van cijfers van het KNMI. Bij lichteiland Goeree werd tussen 15 en 17 augustus gemiddeld 21,5 graad gemeten. Het vorige record was 21,4 graden in 2018. Door klimaatverandering warmt de Noordzee gemiddeld 14 graad per 10 jaar op. Dat heeft gevolgen voor het zeeleven. Sommige vissen trekken naar het noorden om de warmte te ontlopen, maar schelpdieren zoals de kokkel kunnen dat niet en lopen daardoor risico op sterfte. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Ondanks de vakantie is het vrij druk op de weg met 300 kilometer file. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 20 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot, 10 minuten oponthoud. Het wegdek is daardoor beschadigd, daardoor is de spitsstrook dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam, 20 minuten. A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Batendorp, 20 minuten oponthoud door een auto met pech. A325 Nijmegen richting Arnhem. Voor knooppunt Velperbroek een kwartier vertraging.
5: We are officially the hottest AM station. 8, 9, 8.
6: Windkracht 6.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
2: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De NS gaat reizigers toch niet verplichten hun tas van een lege stoel te halen. Het vervoersbedrijf ziet af van een verbod op handbagage op een zitplaats. Een Nederlandse amateurspeurder denkt mogelijk de identiteit te hebben ontdekt van de mysterieuze Lucky in Amsterdam. Anton van Straten zag opvallende gelijkenissen met de Canadees John Russell Kenny, die sinds 1993 wordt vermist. En de Noordzee is nog nooit zo warm geweest als deze zomer. Dat meldt nu.nl op basis van cijfers van het KNMI. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden nu snel korter. Er staan nog 70 kilometer bij elkaar. De files die nog opvallen staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Zaltbommel 10 minuten op onthoud door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier op onthoud. En op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en knooppunt Attemerbroek een kwartier vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Op Ameland is vanmiddag een kind overleden na een aanrijding met een auto. Het slachtoffer werd rond 1:30 op de trapweg in Holm door een auto geraakt. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen naar de plek van het ongeluk. Maar medische hulp mocht niet meer baten. Het kind overleed ter plaatse. Volgens de politie woonde het slachtoffer op Ameland. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. De graanexport van Oekraïne is in de eerste twee weken van augustus met 75% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Rusland valt Oekraïnse havens en schepen aan, terwijl Oekraïne op zijn beurt Russische havens en graanterminals aanvalt. Daardoor zitten Oekraïnse boeren met hun oogst in de maag. Opslagplaatsen raken vol en alternatieve routes over weg en spoor zijn veel duurder. Oekraïne heeft Rusland voorgesteld de aanvallen op schepen en havens tijdelijk te stoppen, maar Moskou wees dat af. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In het zuiden van de provincie reden naar schatting 400 tot 500 tractoren met lange files tot gevolg. De boeren eisten steun van de 12 Drentse burgemeesters, maar die weigerden een protestbrief aan het kabinet te ondertekenen. Zij vinden politieke actie op deze manier niet de juiste oplossing. De NS gaat reizigers toch niet verplichten hun tas van een lege stoel te halen. Het vervoersbedrijf ziet af van een verbod op handbagage op een zitplaats, na advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Wel komen er duidelijkere huisregels. Zitplaatsen zijn voor reizigers en tassen mogen niet onnodig een plek bezet houden. Ook schrapt de NS de vergoeding voor vervangend vervoer bij stakingen. Reizigers kunnen vanaf nu bij een staking maximaal €25 per dag claimen. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog maar één file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. An extremely hot summer with the mighty KBC. Mighty KBC, where the music never stops.
4: We are officially the hottest AM station.
5: Hello?
6: Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police, or you'll never see your husband alive again.
5: Hello?

0: APG Radio. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
2: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
3: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Op Ameland is vanmiddag een kind overleden na een aanrijding met een auto. De graanexport van Oekraïne is in de eerste twee weken van augustus met 75% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De NS gaat reizigers toch niet verplichten hun tas van een lege stoel te halen. Het vervoersbedrijf ziet af van een verbod op handbagage op een zitplaats. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. 3 Nederlanders zijn omgekomen bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio. Ze zaten dinsdag in een bestelbus die in Knox County in botsing kwam met een vrachtwagen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunt de betrokken Nederlanders en hun familie. Volgens de politie lijkt de bestelbus van de Nederlanders geen voorrang te hebben verleend bij een stopbord. Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog. De Nederlandse filmproducent Rodney Leisner wordt vermist in Suriname. De 52-jarige Leisner is sinds zaterdagavond spoorloos. Rond 21:15 was er voor het laatst contact met hem. Zijn telefoon staat sindsdien uit. Hij was zaterdag in het district Saramacca voor een werkoverleg. De Surinaamse politie is een onderzoek gestart. Leisner is onder meer bekend als producent van de films Heksen bestaan niet en Fashion Chicks. Familie en vrienden maken zich grote zorgen. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In het zuiden van de provincie reden naar schatting 400 tot 500 tractoren met lange files tot gevolg. De boeren eisten steun van de 12 Drentse burgemeesters, maar die weigerden een protestbrief aan het kabinet te ondertekenen. Zij vinden politieke actie op deze manier niet de juiste oplossing. Amsterdam krijgt 20 time-out woningen voor mensen met verward of onbegrepen gedrag. Woningcorporatie IJmeren gaat ze bouwen samen met de gemeente en zorginstellingen. Bewoners kunnen er enkele maanden verblijven met intensieve begeleiding om tot rust te komen. Daarna kunnen ze terug naar hun eigen woning of doorstromen naar passende zorg. De woningen moeten ook overlast in reguliere woonwijken helpen voorkomen. Waar de woningen komen is nog niet bekend. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Drie Nederlanders zijn omgekomen bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio. Vier andere Nederlanders raakten gewond. De Nederlandse filmproducent Rodney Leisner wordt vermist in Suriname. De 52-jarige Leisner is sinds zaterdagavond spoorloos. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. En Amsterdam krijgt 20 time-out woningen voor mensen met verward of onbegrepen gedrag. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij dit jaar weer wil afspreken met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Noord-Korea zegt daar niets van te weten en noemt de nieuwe ontmoeting zelfs niet interessant. Tegelijkertijd hebben de Verenigde Staten en Zuid-Korea hun gezamenlijke militaire oefeningen flink ingekort. Volgens Amerikaanse media zou dat bedoeld zijn om Noord-Korea tegemoet te komen. Volgens Trump heeft hij een goede relatie met Kim. De twee leiders ontmoetten elkaar al eerder, in 2018 en 2019. De Nederlandse filmproducent Rodney Leisner wordt vermist in Suriname. De 52-jarige Leisner is sinds zaterdagavond spoorloos. Rond 21:15 was er voor het laatst contact met hem. Zijn telefoon staat sindsdien uit. Hij was zaterdag in het district Saramacca voor een werkoverleg. De Surinaamse politie is een onderzoek gestart. Leisner is onder meer bekend als producent van de films Heksen bestaan niet en Fashion Chicks. Familie en vrienden maken zich grote zorgen. Amsterdam krijgt 20 time-out woningen voor mensen met verward of onbegrepen gedrag. Woningcorporatie IJmere gaat ze bouwen samen met de gemeente en zorginstellingen. Bewoners kunnen er enkele maanden verblijven met intensieve begeleiding om tot rust te komen. Daarna kunnen ze terug naar hun eigen woning of doorstromen naar passende zorg. De woningen moeten ook overlast in reguliere woonwijken helpen voorkomen. Waar de woningen komen is nog niet bekend. En de Nederlandse hockeysters hebben ook hun derde groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg Japan in Amstelveen met 9-0. Daarmee blijft de titelverdediger ongeslagen en zonder puntenverlies. Nederland had de groepswinst al veiliggesteld na eerdere zegers op Chili en Australië. In de tweede groepsfase treft Oranje twee nieuwe tegenstanders. De eerste wedstrijden daarvan worden morgen gespeeld. Het weer. Vanavond en komende nacht trekken vanuit het westen nieuwe buien over het land, mogelijk met onweer. De zuidwestenwind blijft matig en het koelt af naar 12 tot 16 graden. En tot zover het Radio Nieuws.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij dit jaar weer wil afspreken met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Maar Noord-Korea zegt daar niets van te weten en noemt de nieuwe ontmoeting zelfs niet interessant. De Nederlandse filmproducent Rodney Leisner wordt vermist in Suriname. De 52-jarige Leisner is sinds zaterdagavond spoorloos. En Amsterdam krijgt 20 time-out woningen voor mensen met verward of onbegrepen gedrag. En de Nederlandse hockeysters hebben ook hun derde groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg Japan in Amstelveen met 9-0. Het weer. Vanavond en komende nacht trekken vanuit het westen nieuwe buien over het land, mogelijk met onweer. De zuidwestenwind blijft matig en het koelt af naar 12 tot 16 graden. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. In Kroatië is een Oekraïense man opnieuw opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De man werd vorig jaar al in Polen aangehouden, maar daar vrijgelaten. Duitse onderzoekers hebben 7 Oekraïense verdachten in beeld. Wie opdracht gaf voor de sabotage is nog altijd niet duidelijk. De Oekraïense regering en president Zelensky ontkennen iedere betrokkenheid. Een juwelier in Amsterdam-West is vanochtend rond 22:30 overvallen. 3 verdachten vluchten op een scooter, een fatbike en te voet. Een 16-jarig meisje is aangehouden en haar rol wordt nog onderzocht. Bij de overval werd de winkelmedewerker bedreigd en er is veel schade. Eerder vannacht was een andere juwelier in Amsterdam-Noord doelwit van een explosie. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de 2 zaken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij dit jaar weer wil afspreken met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Noord-Korea zegt daar niets van te weten en noemt de nieuwe ontmoeting zelfs niet interessant. Tegelijkertijd hebben de Verenigde Staten en Zuid-Korea hun gezamenlijke militaire oefeningen flink ingekort. Volgens Amerikaanse media zou dat bedoeld zijn om Noord-Korea tegemoet te komen. Volgens Trump heeft hij een goede relatie met Kim. De 2 leiders ontmoeten elkaar al eerder, in 2018 en 2019. In het Roggebotzand, in de volksmond ook wel Roggebotse bos genoemd, bij Dronten zijn botresten gevonden die mogelijk verband houden met de vermissing van Mark Jaskulski. De Drontenaar wordt sinds april 2024 vermist. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt eerst of het om menselijke resten gaat en daarna of ze van Jaskulski zijn. De politie vermoedt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Een 42-jarige man zit vast op verdenking van betrokkenheid bij zijn verdwijning. Het weer. Vanavond en komende nacht trekken vanuit het westen nieuwe buien over het land, mogelijk met onweer. De zuidwestenwind blijft matig en het koelt af naar 12 tot 16 graden. En tot zover het Radio Nieuws. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

0: Ontdek de biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. In Kroatië is een Oekraïense man opnieuw opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Een juwelier in Amsterdam-West is vanochtend rond 22:30 overvallen. Eerder vannacht was een andere juwelier in Amsterdam-Noord doelwit van een explosie. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij dit jaar weer wil afspreken met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Maar Noord-Korea zegt daar niets van te weten en noemt de nieuwe ontmoeting zelfs niet interessant. In het roggebotszand bij Dronten zijn botresten gevonden die mogelijk verband houden met de vermissing van Mark Jaskulski, de Drontenaar die sinds 2024 wordt vermist. Het weer. Vanavond en komende nacht trekken vanuit het westen nieuwe buien over het land, mogelijk met onweer. De zuidwestenwind blijft matig en het koelt af naar 12 tot 16 graden. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Brik.
4: Ja, Brik, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
3: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
4: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
3: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
4: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
3: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
4: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
5: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
3: Brik.
4: Ja, Brik, kom maar.
3: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
4: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
3: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
6: Koop je CB bij KBC. Ga naar kbcimport.com.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
7: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. In Frankrijk is een nieuw onderzoek gestart naar oud-chirurg Joël Lescouanec, die vorig jaar 20 jaar cel kreeg voor seksueel misbruik van 299 minderjarigen. Justitie verdenkt hem nu van seksueel misbruik van nog eens 48 slachtoffers. Het gaat om 40 verdenkingen van seksueel geweld en 10 van verkrachting. De feiten zouden zijn gepleegd tussen 1987 en 2017. Lescouanec misbruikte patiënten onder meer tijdens operaties toen ze onder narcose waren. De Verenigde Naties hebben de uitspraken van de Israëlische minister Ben-Gvir over Gaza scherp veroordeeld. Hij zei dat Israël iedere nacht 30 tot 40 Palestijnen zou moeten doden, ook mensen die geen directe bedreiging vormen. De VN noemt de uitspraken afschuwelijk, onmenselijk en gevaarlijk. Binnen de EU wordt gesproken over mogelijke sancties tegen de minister. Hij heeft al een inreisverbod voor Nederland en andere Europese landen vanwege eerdere omstreden uitspraken over Palestijnen. In Kroatië is een Oekraïense man opnieuw opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De man werd vorig jaar al in Polen aangehouden, maar daar vrijgelaten. Duitse onderzoekers hebben 7 Oekraïense verdachten in beeld. Wie opdracht gaf voor de sabotage is nog altijd niet duidelijk. De Oekraïense regering en president Zelensky ontkennen iedere betrokkenheid. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
8: Where the music never stops.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
2: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. En opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. In Frankrijk is een nieuw onderzoek gestart naar oud-chirurg Joël Lescouarnec, die vorig jaar al 20 jaar cel kreeg voor seksueel misbruik van 299 minderjarigen. De Verenigde Naties hebben de uitspraken van de Israëlische minister Ben-Gvir over Gaza scherp veroordeeld. In Kroatië is een Oekraïense man opnieuw opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè? Oh, is mooie Turkse fluit. Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar. Oh, dat is mooi. Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
4: KBC Radio.
5: Meer dan 50 jaar popmuziek.
4: Altijd jouw hits.
6: Jouw station.
4: Jouw station.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedamd, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het Radio Nieuws. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music

Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het Radio Nieuws. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het Radio Nieuws.